Heren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken?

En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Ek bir çöldü şey şey ale ale ale.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Trend

0: Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS trende Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste

0: Groen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Manuela. Manuela.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

Er stond een klein, eenvoudig huisje, daar aan de stille waterkant. Het oude moedertje nam zuchtend haar breiwerk in.

en ik gluur om het uur naar de klok aan de muur. Ja, ik ween hier alleen. Iedereen ging gemeen van mij heen. Mijn oudste zoon viel van een molen. De tweede werd matroos op zee. Hij raakte in een felle stormwind. De golven brachten hem weer mee.

Toen keek zij naar de droevelingstoel en greep zij een vergeeld portret. Haar man lag op het verre kerkhof, haar trouwe hond was opgezet. Zij snikte in haar omslagdoekje en sprak: ik heb nu niemand meer, behalve dan dit kleine ventje, zo zacht en lief en rein en teer. Welke smart is zo hard als de smart die het hart van een moeder benart? Ach, hoe vreed is mijn leed, want ik weet met een kreet dat men mij hier vergeet. Dus ik tuur in het vuur en ik gluur om het uur naar de klok aan de muur. Ja, ik ween hier alleen, iedereen ging gemeen van mij heen. Maar plots en eens klaps klonk daarbuiten haar naam in een gebroken stem. Zij blikte door het grijze venster, daar stond haar arme zoon Willem. Toen brak haar moederhart van vreugde, de zoon sprong schreiend in de sloot. De zuigeling bleef eenzaam achter en weldra.

0: zo zacht zijn de vogels. Zo zacht.
1: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, één geluid.

tijd een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje en ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan en ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei, dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei, nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de vim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam. Ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder.

0: Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerin Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

work you out in the morning, you and I.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: saw that it was good.
1: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je.
2: Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, luisteraars, goedemorgen allemaal bij Radio Arnhemse. Ja, ja, het is weer 13 juni 2026, hè? Ja, lieve luisteraartjes, ik moet er even een beetje wennen aan een nieuwe mengpaneel. Ik heb hier een nieuwe mengpaneel erbij. Ook een net zo'n mengpaneel bijna in als wij ook in de studio hebben, een DR. Dus moet een beetje wennen aan deze microfoon hebben we al gewend, maar ja, aan de mengpaneel, hè. Maar dat geeft allemaal niks. We zijn weer 3 uurtjes bij jullie met de Zaterdagmorgencafé. En dat toch de klok van 12 uur.

Oké, we gaan beginnen met het eerste liedje van Andy Schilder, maar dan in het Frans. Als de nacht verdwijnt, hè? Mooi nummertje, mooi nummertje. Mooi nummertje, mooi nummertje. Oké, we gaan verder met muziek hier. Zaterdagmorgen café met uw gastheer Freddy Schutrup. En ik zal zeggen, goedemorgen. Ja, oh ja, nog een huishoudelijke mededeling, lieve luisteraartjes. Ja, ja. Per 1 juli tot en met 1 september hebben wij geen uitzending. Dus hebben wij een vakantie. 8 weken vakantie, ook bij de lokale omroep. Dus ja, ja. En 1 september zijn we er alweer, hè? 1 september, even kijken hoor. Ik zit wat te roepen, het is 1 september. Ja, even kijken hoor. Even voor jullie. Ja, want jullie moeten jullie agenda wel bij de hand hebben. Even kijken. We maken er gewoon, even kijken. We maken er gewoon 31. Oh nee, dat ken ik niet, hè?

Oh, lekker, lekker nummertje, mensen. Dat was onze Trickertje X. Hè. Ik krijg ze er wat toegestuurd en ik denk, ja, ik wil het ook even graag delen met jou. Mijn vriend, een goede vriend van mij, die heeft ze net mij een liedje gestuurd. En heel veel mensen die weten ook dat ik op de zondagavond rij. En ja, hij stuurde mij een liedje. Ik denk, nou ja, we gaan hem ook even draaien bij de lokale aanhunzen. Een keertje mooi. Nou, hier komt hij, hè. Gemaakt en gedaan door onze Ronald uit Deuringen. Nou, Ronald, hier komt hij.

Ja, lieve luisteraartjes, het hoort er alweer. Het eerste uurtje is alweer bijna voorbij. Hè? Ja, bijna weer voorbij. Dus we gaan zo meteen het tweede deel van de Zaterdagmorgen Café. In het allemaal op de 13e juni van 2026. Ja, ze zullen maar zeggen, de datum in de maand, zeg maar, zoals de juni, augustus, de 13e september. Je zult altijd zeggen dat het een ongeluksnummer is, cijfertjes. Maar dat is gewoon niet zo, lieve luisteraartjes, hoor.

Oké, we gaan verder met muziek hier. Dit is de Zaterdagmorgen Café. Ja, en we hebben nog even zoekers binnengekregen, anders hadden we ze even gedraaid hier. Maar tot de klok van 10 uur zijn we weer bij jullie. Het tweede deel, 11 uur, het derde deel. En dan om 12 uur is het weer vrijavond. Ja, ja.

Ja, lieve luisteraartjes, we gaan even naar het nieuws van 10 uur. Dan zijn we zo bij u weer met 2 uurtje, de zaterdagmorgencafé. Dus we gaan even naar het nieuws, het weer, en dan zijn we zo bij u weer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, en jullie horen het zo. Wij worden, als het goed is, worden wij 2027 worden wij dus Radio Omroep Maart. Dus houden we in dat het bepaalde programma's die gaan gewoon door. En bepaalde programma's ik weet niet of ik ermee moet stoppen, maar er zijn bepaalde programma's die ermee moeten stoppen. Dus wij wachten af wie in die doorronde komt. Hè? Want ik hoorde ook al in de wandelgangen dat de programmaleider van de Omroep Maart, onze Mark. Mark, goedemorgen. En Mark die zei, wie is die man op de zaterdagmorgen met zijn 1000 liedjes? Nou, toen zei ik in één keer, toen riep die man de zaal en toen zei je, ja, dat ben ik. Ik heb je altijd maar zo gezegd, mensen. Je moet geen microfoonvrees hebben. Want als je dat hebt, dan kun je beter geen programma's maken bij de radio aan hun. Oftewel, 2027 omroep maten. Ja, en heel veel mensen die vragen wel, Fred, wat is eigenlijk gebeurd met onze zwerver? Nou, ik kan je vertellen, mensen, wij zijn er mee gestopt, hè? Misschien komt het altijd wel een keer weer in de toekomst weer. Maar ja, dan moeten we even dingen bepraat worden. Dus misschien komt de eiber van de zwerver in de Freddy wel weer om 9:50. Maar moet, tot die tijd, ja, moeten we eerst even kijken hoe we dat achter de coulisses doen, hè? Ik heb even Baptiste, die had ik ook al gevraagd. En die moest geld voor hebben. Dus per uur wou die betaald worden. Maar ja, dan zeggen we gewoon nee, dat doen we niet, hè. Voor een flesje Bierenburger doen we het wel. Maar ja, ik zag het immer zo. Radio moet hobby blijven, hè. En geen verplichtings.

Oké, we gaan verder met de volgende mooie plaatjes hier. Ik heb wat van Klaas. En ook een lekkere polka. En met die lekkere polka beginnen wij mee, hè? Ik zou zeggen, zaterdagmorgencafé met uw gastheer Freddy Schutter.

Ja, luisteraars, we hebben weer een verzoekje gekregen. En die komt van onze grote kameradie van de CB. We wil graag even een mooi plaatje horen voor onze spekker Patrick, zeg maar. Wou die graag even een mooi plaatje horen van Lady Rose, de tempeltrekker uit Beuningen. Nou, hij staat klaar. En luister lekker maar mee daar in Café de Flessen. Strong and full of heat. En de plaatjes gaan ook richting jullie, de vrouwtje, kereltje. Ik zou zeggen, luister lekker mee! Dus goedemorgen luisteraars bij Radio Arnhem, zaterdagmorgencafé. Ja, ja, en het is even kijken, het is 10:20. Ja, waar gaat het toch weer snel, hè? Oké, ik zou zeggen, de volgende laadje speciaal onze Remco. Achterwel de café, de fles. Ik zou zeggen, luister mee. This is where

0: Nou, doe je, hè? Doe je, hè? Doei.
1: Ja, jongens. Het is nou mooi geweest.
0: Het is nou mooi geweest.
1: Doei.
0: Adieu, hè? Doei, hè? Doei.

Ja, ja, lieve luisteraartjes, het is weer 10 voor 11 bijna. Dus we moeten even naar het nieuws van 11 uur. Ook Renko, Tamiga en ook onze Patrick, oftewel onze grote spenglaar.

0: Radio A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio.

0: Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, ja, het laatste uurtje. Het laatste uurtje, de zaterdagmorgencafé. En we zitten zo naar buiten te kijken. Mijn vrouw ook, die vrouw zegt van mij: Fred, je hebt de gras niet goed gemaaid. Nou, we waren er nog mee bezig, dus. Oké, lieve luisteraartjes, we gaan even het laatste uurtje in. Het laatste uurtje, de zaterdagmorgencafé.

Ja, en wat heb je allemaal klaarstaan? Nou, ik zou zeggen, ik ga eerst even met het eerste nummertje van... eigenlijk een covertje van Boney M. De remixversie. Dan hebben we de Starfires met Ik Wil Vrij Zijn, Big Mama. En dan hebben wij Roy Ruizendaal. Ga zomaar verder tot de klok van 12 uur. Zijn we bij jullie? Veel en weinig gepraat en veel muziek.

Ja, luisteraars, een goede morgen allemaal bij Radio Arnhemse. Het loopt alweer bijna tegen de klok van 11:45. Nou, houdt in dat wij zo meteen weer mee gaan stoppen.

En zo vraagt Fabian de Wit, die vraagt even een blaadje aan Fremwin, even een mooie draai van even kijken hoor wat hij toegestuurd heeft. Goedemorgen. Hij heeft mij toegestuurd met Justin de Wil met de Outsiders, Cidio. Ik ga hem draaien voor jou, jongen. En nog even bedankt, hè. Lieve luisteraartjes, ik zeg alleen maar vanaf deze kant een hartelijk dank allemaal bij Radio Anunzen. In de Z.

In uw agenda, mensen, vanaf 1 juli tot 1 september hebben wij vakantie dus. Ik zou zeggen, wij gaan verder met de verzoekje van Fabian de Wit. En ik zou zeggen, bedankt jongens bij Radio Anunzen. En ik zou zeggen, tot volgende week.

Ja, lieve luisteraartjes, we zijn weer klaar met onze uitzending. Ik zou zeggen, allemaal bedankt. Tot andere week. Zaterdag zijn we bij jullie. En dan op de klok van 9 uur tot de klok van 12 uur zijn we bij jullie bij Radio Arnhemse. Ik kan alleen vanaf deze kant zeggen bedankt allemaal en tot de volgende keer.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4

0: mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedursteden zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen.

0: ingrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in Wijk Bedierstenen moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Abamba!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Casper Meijer.

0: Met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Goedenavond allemaal. Ik zou graag deze raadsvergadering willen openen bij deze. Welkom raadsleden, welkom commissieleden, wethouders, mensen op de tribune, mensen die thuis meekijken. Van harte welkom. We hebben 1 afmelding ontvangen, dat is van de heer Houtman. En voor de rest zijn we compleet. Het is vanavond de eerste officiële raadsvergadering met de nieuwe wethouders. Dus ik zou zeggen, we hebben een beetje compassie ook vanavond. Het is allemaal even wennen in elke en ieder rol en ook in de dossiers, dus, maar dat zal vast goed komen. Ook een aantal jonge gasten op de tribune, ook een aantal jonge insprekers. En daarom zou ik bij de vaststelling van de agenda waar we nu ook komen willen voorstellen om even dat punt, agenda punt 12, het opzetten van de kinderraad en de kinderburgemeester, om die even naar voren te halen, zodat de kinderen ook op een net tijdstip uiteindelijk naar bed kunnen. En ik neem aan dat u daarmee kunt instemmen. Kijk de kring even rond. Ja? Dan hebben we daarmee de agenda ook gewijzigd, vastgesteld. Dan gaan we naar inspraak van inwoners over geagendeerde onderwerpen. Daar hebben zich 2 insprekers voor gemeld. En dat gaat beide over de kinderraad en de kinderburgemeester. Dat zijn Myrthe en Rosalie. En ik zou graag Myrthe als eerste naar voren willen vragen. Kun je in de kring gaan zitten waar het bordje inspreken staat. Kun je de microfoon aandoen. En dan heb je 5 minuten om ook de gemeenteraad toe te spreken.
5: Beste raadsleden, mijn naam is Myrthe Houten. Ik ben 11 jaar en ik woon in Gasselte. Ik vind het heel belangrijk dat jullie spreken over het mogelijk maken van een kinderraad en kinderburgemeester in de gemeente Aan Hunze. Ik heb vorig jaar een brief aan de burgemeester geschreven omdat ik vond dat onze gemeente ook een stem moeten hebben. In die brief schreef ik dat kinderrechten belangrijk zijn en dat alle kinderen erbij horen. Kinderen merken vaak andere dingen op dan volwassenen. Bijvoorbeeld hoe het is om ergens te spelen, naar school te gaan, mee te doen

0: met een club of je veilig te voelen in je eigen dorp. Dat zijn gewone dingen, maar ze zijn wel belangrijk voor hoe fijn het is om kind te zijn in de gemeente Arnhunze. Juist daarom is een kinderraad en een kinderburgemeester belangrijk. Zij kunnen helpen om ervaringen, vragen en ideeën van kinderen serieus te nemen in de gemeente Arnhunze. Wij weten hoe het is om kind te zijn in deze tijd. Soms merken kinderen dat er over hen gepraat wordt, terwijl zij zelf ook goede ideeën hebben. Daarom vind ik het goed als kinderen vanaf het begin mogen meedenken en niet alleen een mening kunnen hebben nadat iets besloten is. Ik vind een kinderraad ook belangrijk, omdat kinderen dan kunnen leren hoe democratie werkt. Je leert luisteren naar elkaar, je leert dat jouw mening telt en dat andere kinderen iets anders kunnen vinden. Je leert samen nadenken over wat eerlijk is. Dat past bij de gemeente Arnhunze. Want een gemeente is van alle inwoners, dus ook van kinderen. Ik hoop dat een kinderraad en een kinderburgemeester echt serieus worden genomen. Kinderen moeten echt kunnen merken dat hun ideeën worden meegenomen. En als iets niet kan, dan is het fijn als er wordt uitgelegd waarom iets niet kan. Dan leer je ook hoe besluiten worden genomen. In het voorstel staat dat de kinderraad gaat meedenken over onderwerpen die kinderen raken. Dat vind ik heel goed, want eigenlijk gaat het over iets groters. Het gaat over de dorpen waar wij in wonen, over de plekken waar wij in opgroeien, over hoe we met elkaar omgaan, over de keuzes die bepalen hoe Arnhunze er straks uitziet. Het gaat over de toekomst waar wij als kinderen later komen te leven. Daarom horen kinderen nu al een plek aan tafel te krijgen. Jullie nemen besluiten over onze toekomst. Dan is het ook eerlijk dat onze stem daarin meetelt. Ik hoop dat kinderen uit verschillende dorpen in gemeente Arnhunze mee kunnen doen. Kinderen die graag praten, kinderen die wat stiller zijn, kinderen die veel ideeën hebben en kinderen die eerst wat hulp nodig hebben met hun mening geven. Zo hoor je beter wat er leeft onder de kinderen. Ik hoop dat jullie akkoord gaan met de kinderraad en kinderburgemeester. Laat de gemeente Arnhunze zien dat kinderen mee mogen denken over hun eigen omgeving en toekomst. Bedankt dat ik dit mocht zeggen.
1: Dankjewel, Mitte. Ik kijk even de kring rond van de raadsteden of ze een vraag aan jou hebben, eigenlijk van wat je verteld hebt. Ja, meneer Hof.
2: Ik ben de bril op, hoor. Mirte, ik heb wel een vraag aan jou. Wat zou het eerste zijn dat jij zou veranderen als je in de kinderraad zou mogen zitten?
0: Ik denk...
2: Oh. Of is dat een hele moeilijke vraag?
0: Ja.
1: Nou, misschien kun je het op thema's, want je hebt misschien welke thema's zijn voor jou heel belangrijk?
0: Goede speelplekken en voor alle leeftijden. En dat niet sommige kinderen zich gaan vervelen en dingen gaan slopen. En dat het dus meer... dat alle kinderen ook meer gaan buitenspelen. Dat denk ik.
1: Is dat een antwoord op uw vraag, meneer Hof?
3: Ja.
1: Kijk ik verder de kring rond. Dan ben je... Ja, meneer Stol.
4: Ja, ik kan nog één vraag aan Mirte. Want ik weet dat jij van de school komt uit Gasselte. Maar hebben jullie ook onderling contact gehad met andere scholen hier over de kinderraad en over de kinderburgemeester?
0: Dat weet ik niet helemaal.
1: Oké, dankjewel. Dat is ook een goed antwoord. Dankjewel voor jouw bijdrage. Je bent denk ik duidelijk geweest. Dan zou ik willen vragen of jij weer terug gaat naar je plek. En dan vraag ik nu aan Rosalie om diezelfde plek weer in te nemen.
5: Beste gemeenteraad, ik ben Rosalie Pootse-Bakoa. Ik ben 9 jaar oud, ik woon in Grollo en zit op basisschool De Drift in groep 5. Ik heb de burgemeester een brief geschreven omdat ik het belangrijk vind dat er naar kinderen wordt geluisterd. Bij ons op school hebben we een leerlingenraad. Daar

0: zitten kinderen uit verschillende groepen in. Wij praten met de directeur over dingen die kinderen belangrijk vinden op school. Ik zit dit jaar in de leerlingenraad. Dat vind ik leuk, omdat ik dan mee mag denken over dingen op school en omdat ik het belangrijk vind dat alle kinderen kunnen zeggen wat ze ergens van vinden. Toen ik van de burgemeester hoorde dat er misschien een kinderraad voor de gemeente komt, moest ik meteen aan onze leerlingenraad denken. Want eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Op school kunnen kinderen uit de verschillende klassen vertellen wat zij belangrijk vinden. En met een kinderraad kinderen uit alle dorpen van de gemeente vertellen wat zij belangrijk vinden. Ik vind het goed dat de burgemeester niet alleen heeft gedacht aan een kinderburgemeester, maar ook aan deze kinderraad, waardoor er meer jongeren kunnen meepraten. Er is ook al een jongerenraad. Daarom lijkt het mij een goed idee dat er ook een kinderraad komt. Kinderen en volwassenen denken niet altijd hetzelfde. Dat merk ik zelf ook. Bij ons op school is het bijvoorbeeld vaak heel druk op de weg. Ik woon tegenover de school, dus ik ben er elke dag. Vlak voordat de school begint zijn er fietsers, wandelaars, auto's en soms ook vrachtwagens tegelijk. Dat vind ik soms gevaarlijk. Ook de speelplekken zijn belangrijk voor kinderen. In Grollo zijn er wel speelplekken, maar toen ik kleiner was mocht ik daar niet alleen naartoe. Nu ik wel alleen op pad mag, zijn er sommige speelplekken eigenlijk niet meer leuk voor mijn leeftijd. Dat zijn misschien dingen waar volwassenen niet altijd aan denken, maar kinderen wel. En soms vinden kinderen andere dingen belangrijk. Bijvoorbeeld lantaarnpalen met groen licht voor insecten en de natuur. Volwassenen denken misschien sneller aan veiligheid. Daarom denk ik dat het goed is als kinderen en volwassenen naar elkaar luisteren. Ik denk niet dat kinderen altijd gelijk hebben, maar volwassenen hebben dat ook niet altijd. Daarom lijkt het mij een goed idee dat kinderen mee mogen praten en kunnen praten over dingen in de gemeente. Dan kunnen volwassenen horen wat kinderen denken en kinderen kunnen beter begrijpen waarom volwassenen een bepaalde keuze maken. Ik hoop dat u allemaal voor het plan stemt van de kinderraad. Dank u wel.
1: Dankjewel, Rosalie. Ook hier kijk ik de kring rond of er vragen zijn naar aanleiding van jouw bijdrage. Ja, meneer Hof?
2: Rosalie, je vertelde net dat je in de leerlingenraad zit. Ik ben wel benieuwd welke dingen daar aan bod zijn gekomen waarvan je zegt van die zouden we eventueel willen veranderen.
0: Dat weet ik dus niet heel erg goed. Want soms dan is het dat dat er soms de weken onveilig zijn. En we hebben ook een nieuw zelf boompje geplant die we misschien ook over willen plaatsen. En dat zou ik ook heel graag voor de gemeente willen.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel. Nog iemand anders uit de kring? Nee, dan ben jij ook duidelijk geweest, Rosalie. Dankjewel. Zware stoelen. Dan gaan wij naar het vragenhalf uur. Daar zijn geen nieuwe mondelinge vragen voor aangekondigd. Er zijn nog wel twee openstaande schriftelijke vragen. Dat gaat over Grevelingen en Andervinse Kanaal en de toegankelijkheid van de Pool in Grollo. En er zijn twee vragen volgens mij afgehandeld. Die gaat over de camping de Fledders. En de vragen van Pro over de VRD. Dus de veiligheidsregio Drenthe. Ik weet niet of daar op dit moment aanvullende vragen op zijn. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar punt 12. Dus inderdaad, dat is openierend. Het opzetten van de kinderraad en de kinderburgemeester. Dus ik weet niet of er nog een wisseling in de wacht van de wacht plaats gaat vinden. Nou, dan kunt u dat gaan doen. Dat ga ik ook even doen met de voorzitter samen. Die gaat even naar de plaatsvervangend voorzitter, omdat ik zelf de portefeuillehouder ben. Dus dan schors ik even kort de vergadering en neem mevrouw Neesem over.

Ik zie dat iedereen weer een plek heeft ingenomen. Dan gaan wij verder met inderdaad het opzetten van de kinderraad en het voorstel van een kinderburgemeester. En dan is de vraag, wie kan ik van de fracties het woord geven in de eerste termijn? Ik ga naar links.

0: Kinderen kennis laat maken met de democratie en bestuur kunnen we op zichzelf een mooi streven. Toch hebben wij nog wel een aantal twijfels. Wat ons opvalt is dat er veel aandacht is voor hoe dit georganiseerd gaat worden. Een kinderraad, een kinderburgemeester, een pilot van 3 jaar en samenwerken met de scholen. Maar we vragen ons nog af waarom juist deze vorm nodig is. Het voorstel noemt doelen als burgerschapsvorming en kinderen kennis laten maken met democratie en bestuur. Dat begrijpen wij. Maar hoe kunnen we straks, of dat ook echt gaat lukken? Wanneer is deze pilot volgens het college een succes? Ook krijgen scholen een belangrijke rol in dit initiatief. Zijn alle scholen in Aanhunsen hierbij betrokken geweest? Hoe is hierover met hen gesproken? Weten ze wat er van hen wordt verwacht? En hoe kijken ze hier zelf tegenaan? Wij horen namelijk regelmatig dat scholen al veel taken en verantwoordelijkheden hebben. Waarom vragen wij ons af hoeveel tijd en inzet dit initiatief in de praktijk gaat vragen van scholen, leerkrachten en leerlingen? Daarnaast vraagt dit voorstel niet alleen iets van de scholen, maar ook van de gemeentelijke organisatie. Er moeten uren, capaciteit en budgetten beschikbaar worden gesteld. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat het helder is welke meerwaarde dit heeft en wat het uiteindelijk moet opleveren. Wanneer het doel is om kinderen kennis te laten maken met democratie en bestuur, vragen we ons ook af hoeveel kinderen hier uiteindelijk van profiteren. Uiteindelijk gaat het om een beperkt groepje kinderen die deelneemt aan de kinderraad. Hoe zorgen we ervoor dat dit breder effect heeft dan alleen de kinderen die deelnemen? Voorzitter, we zien dit zeker dat dit voorstel met de beste bedoeling is opgesteld. Maar op dit moment blijven we nog wel met wat aantal vragen zitten. Daarom horen wij graag hoe het college tegen deze punten kijkt. Tot zover.
1: Dank u wel, mevrouw Boelen. Even voor de jongelui in de zaal. Het zijn wel heel veel moeilijke woorden die u heeft gebruikt. Ik ben benieuwd of meneer Banga van het CDA het wat makkelijker gaat vragen.
2: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal mijn best doen. Wat ons als CDA echt positief opvalt, is dat het voorstel niet alleen dat kinderen geïnteresseerd zijn in de politiek en dat er voor hem, maar dat juist het initiatief van de kinderen zelf komt vanuit school en geïnteresseerd zijn in de politiek. En waar halen dat de kinderen zelf contact op hebben genomen met met de brieven aan de burgemeester, of misschien zelfs meerdere brieven. En wij als CDA vinden het zeer positief dat onze jongste inwoners al zo'n betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving, gemeente en school laten zien. Dus wij kunnen daar niets anders zijn dan dit plan aanmoedigen. Dat hier geld en tijd gaat inzitten, wat mevrouw Boelen ook al aangeeft, dat is niet meer dan logisch, want het zal toch opgestart moeten worden en dan zal er ook enige capaciteit gevraagd worden van het ambtelijk apparaat. Maar gezien de reactie ook van de scholen, gaan wij daar als CDA vanuit dat dit een succes kan worden. En wij hebben ook al even wat onderzoek gedaan. En zo werd mij de evaluatie van de kinderraad Assen toegestuurd. Want daar hebben ze namelijk al een kinderraad. En ik zal het geheel niet allemaal gaan voorbelezen, want ze hebben een uitgebreide evaluatie gedaan van 13 bladzijden. Dus ik zal het houden op de laatste bladzijde, namelijk de conclusie. Dat zij, even kijken, wat zeggen ze hier? Ja. Heeft zich in de afgelopen 4 jaar ontwikkeld in Assen tot een succesvolle, energieke en daadkrachtige raad en organisatie. Kinderen ervaren een gevoel van verantwoordelijkheid in deelname aan de kinderraad, leert hen samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Leren over democratie en leiderschap, maar ook over communicatie, onderhandelingen en probleemoplossing. En een ander positief aspect van de kinderraad is dat het een platform biedt voor kinderen om creativiteit te uiten, ideeën te delen en te participeren. En is het ook wenselijk, zo concluderen ze dus, om de kinderraad na die 4 jaar voor te zetten en borgen binnen de ambtelijke of binnen de gemeentelijke organisatie. En nou komt het ook een beetje waar mevrouw Boelen op aanstuurt. We hebben ook een kostenberekening gemaakt. En dit gaat dan over 2023, dus 2 jaar terug. Zit er een nieuwe kostenberekening uit van ongeveer beide 18.000, 19.000 euro per jaar. En dan vraagt het ook inzet van de betrokken ambtenaren, want die hebben natuurlijk de evaluatie opgestuurd. En wij als CDA zijn zie dat niet onoverkomelijk om tegen dit voorstel te zijn. En wij staan er als CDA dan ook zeer positief tegenover. De enige vraag die we wel hebben, eigenlijk in het verlengde van gemeentebelangen, is in hoeverre wordt het gedragen door alle scholen in Aanhunten.

0: hebben er alleen al 3 in Gieten. En ik begreep dat de insprekers afkomstig waren uit Gasselte en Grollo. Dus wij zouden het wel graag uitgebreid willen zien over de hele gemeente. Tot zover.
1: Oké, dank u wel. Ik geef terug naar mijn gemeentebelang. Ik zag wat verwarring. Meneer Wolters, wilde u ook? Nee? Oké, dan ga ik verder. Meneer Hummel, D66, ga u gaan.
2: Voorzitter, D66 staat positief tegenover dit initiatief. Kinderen die opgroeien in Aanhunzen verdienen een plek in onze democratie. Ze fietsen door ons verkeer, spelen op onze pleinen, gaan naar onze scholen en ze hebben daar een mening over. Die stem willen wij serieus nemen. Dat is precies wat een kinderraad en een kinderburgemeester kunnen bieden. Maar, en dat is een serieuze maar, we zijn ook verantwoordelijk voor hoe we dit doen. Want als wij vandaag vol enthousiasme dit plan omarmen en die kinderen daarna teleurstellen doordat de organisatie niet op orde is, of doordat de pilot niet omgezet kan worden naar iets structureels, dan zeggen wij als gemeente iets wat we niet kunnen waarmaken. En dat is voor D66 een harde grens. Wij willen die kinderen niet teleurstellen. Voorzitter, we hoeven niet ver te zoeken voor een relevant referentiepunt. In februari 22, vlak voor de verkiezingen, is in deze raad een initiatiefvoorstel aangenomen om een jongerenraad in te stellen. Een mooi initiatief, breed gedragen. Maar de start was rommelig. De jongeren die werden geïnstalleerd wisten niet goed wat hen overkwam. De rollen waren onduidelijk, de financiering onzeker en de verankering in een verordening duurde tot oktober 24. Het is 2,5 jaar van onduidelijkheid en gesteggel, ook met de jongeren zelf. Dat kan en mag ons bij de kinderraad niet opnieuw overkomen. Want jonge tieners zijn al kwetsbaar in dat opzicht. Kinderen van 10 tot 12 zijn dat in nog sterkere mate. Onze fractie heeft de afgelopen dagen grondig gekeken naar ervaringen in andere gemeenten. En de uitkomsten waren leerzaam. Ten eerste, de ambtelijke capaciteit van 0,2 FTE is krap. In Arnhem bleek bij de tussenevaluatie dat 0,2 FTE structureel onvoldoende is zodra de kinderburgemeester actief bij evenementen wordt ingezet. In Hilversum werkte de begeleider officieel 4 uur per week, maar structureel aanzienlijk meer. Realistisch zijn er in het eerste jaar 300 tot 490 uur nodig. Voor coördinatie, werving, vergaderingen, evenementenbegeleiding en communicatie. Ten tweede, de indirecte ambtelijke uren worden niet begroot. Dat is precies wat ook in Assen misging. Assen is wat betreft omvang vergelijkbaar met Aanhunzen. Daar bleek na 4 jaar dat het initieel begrote budget van 12.500 per jaar niet toereikend was. De werkelijke kosten lagen op 17.300 per jaar. De uren van de Griffie, communicatie en beleidsmedewerkers waren niet meegerekend. Ten derde, de representativiteit is geen vanzelfsprekendheid. In Alphen aan de Rijn bleek na 4 jaar dat kinderen van slechts 2 scholen in het kindercollege zaten, terwijl brede deelname het doel was. In Aanhunzen, met haar verspreide dorpen, is het risico reëel. Voorzitter, D66 steunt de richting van dit voorstel. De intentie is goed, de betrokkenheid van scholen is bemoedigend en de pilotstructuur met evaluatie is verstandig. Maar wij willen vandaag een aantal zaken uitgesproken hebben en vragen het college om hierop te reageren. Ten eerste, wat is de werkelijke ambtelijke inzet? Wij verzoeken om voor de besluitvormende vergadering van 18 juni een realistisch FTE-beeld te geven, inclusief de indirecte uren van Griffie, communicatie en beleid. Op basis van ervaringen elders is 0,2 FTE toereikend voor dagelijkse coördinatie, maar onvoldoende voor het totaalplaatje. Ten tweede, wat is de intentie bij tegenvallende kosten? Een pilot eindigt in theorie na 3 jaar. Maar als wij kinderen werven, enthousiasmeren, installeren en 2 à 3 jaar laten meedenken en dan de stekker eruit trekken omdat het budget tegenvalt, dan stellen wij die kinderen diep teleur. Dat willen wij niet. Wij vragen de aanwezige fracties, delen jullie de intentie dat deze pilot, als hij slaagt, structureel wordt voortgezet? Ook als dat hogere kosten met zich meebrengt. Ten derde, hoe borgen we de representativiteit? Hoe zorgt het college dat kinderen uit alle dorpen en van alle scholen in Aanhunzen vertegenwoordigd zijn? Niet alleen kinderen die via 1 school of netwerk instromen. En ten vierde, wanneer evalueren we en op welk criteria? Het voorstel noemt een evaluatie voor het einde van de pilot. Goed, maar wij willen weten op welke criteria wordt geëvalueerd en wie bepaalt of de pilot is geslaagd. Alleen de gemeente of ook de kinderen zelf.

0: Voorzitter, D66 wil dit initiatief laten slagen. En wij willen dat kinderen in Aarnhunzen over 5 jaar terugkijken op een kinderraad die echt iets heeft betekend. Voor henzelf en voor onze gemeente. Dat vraagt niet alleen om enthousiasme vandaag, maar om eerlijkheid over wat het kost en wat het vraagt. Laten we die kinderen geen belofte doen die we niet kunnen nakomen. Laten wij het wel goed doen. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Mevrouw Van Santen.
2: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik Myrthe en Rosalie bedanken voor hun dappere en heldere inspreken. Goed gedaan, meiden. De VVD vindt het belangrijk dat kinderen worden betrokken bij de onderwerpen die hun leefomgeving raken. De vraag is voor ons dan ook niet of we kinderparticipatie willen, maar hoe we dat het beste vormgeven. We hebben nog wel een aantal vragen bij het voorliggende voorstel. Allereerst vinden wij het verstandig om eerst te kijken naar de ervaring met de jongerenraad. Welke doelen zijn destijds gesteld? Wat heeft de jongerenraad opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit trekken? Wat ons betreft is het logisch om eerst te evalueren wat we al hebben voordat we een nieuwe structuur optuigen. Waarom wij hier kritisch naar kijken is dat een kinderraad en een kinderburgemeester niet alleen een nieuwe structuur met zich meebrengen, maar ook vragen om financiële ondersteuning en de juiste begeleiding. Daarom vinden wij het belangrijk om eerst goed zicht te hebben op de ervaring met de huidige jongerenraad en vast te stellen of er daadwerkelijk iets ontbreekt in de bestaande vorm van jongerenparticipatie. Pas daarna kunnen we beoordelen of een structuur noodzakelijk is en welke vorm het beste past bij Aarnhunzen en de gevraagde financiële middelen in balans zijn. In dat kader hebben wij nog een praktische vraag. Waar wordt de ondersteuning van de kinderraad belegd? Ligt die verantwoordelijkheid bij de griffie of bij het ambtelijk apparaat? En wat betekent dat voor de inzet en de beschikbare capaciteit binnen onze organisatie? Voorzitter, de VVD is voor kinderparticipatie, maar nog niet overtuigd over een formele kinderraad met een kinderburgemeester daarvoor de meest passende vorm is. Wat ons betreft moeten we vooral kiezen voor een aanpak die werkt voor onze jongeren en past bij Aarnhunzen. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar Pro, mevrouw Ploeger.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, Pro Aarnhunzen is heel blij met het idee om een kinderraad en een kinderburgemeester te installeren. En dat dat nu globaal is uitgewerkt en dat we hier vandaag over kunnen spreken. Nou, ik vind het ook heel leuk dat kinderen in onze gemeente geïnteresseerd zijn, hier komen inspreken. En laten we dit vooral ook als gemeente stimuleren. Als gemeente willen we toekomstbestendig zijn. En ook over 4 jaar weer, hopelijk, jongeren, raadsleden beschikbaar hebben. En dan zullen we toch echt inwoners en vooral kinderen en jongeren zelf moeten betrekken en motiveren. We kunnen als gemeente niet meer achterblijven op ontwikkelingen die in de gemeente al om ons heen vol aan de gang zijn, zoals net ook is besproken. Diverse gemeenten hebben dus al een kinderraad, kinderburgemeester geïnstalleerd en een evaluatie erop zitten. Uit die evaluaties blijkt positief, maar ook soms negatieve dingen. Bijvoorbeeld dat het soms symbolisch wordt geacht. Dat moeten we voorkomen, want het idee van zo'n adviesorgaan, net als bij de jongerenraad, is dat ze gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. En dat ze dus ook echt betrokken worden bij de politiek. Bij onze eigen jongerenraad gebeurt dat in mijn ogen op dit moment helaas ook te weinig. Verder vind ik het mooi om te zien dat het een groot deel van de argumenten overeenkomen die ik in mijn motie heb verwerkt en hier ook weer terugzie. Het college zet hiermee een stap in de goede richting om kinderen en jongeren serieus te betrekken en serieus te nemen. En dit voorstel roept bij Pro wel een aantal vragen op. Bijvoorbeeld, de jongerenraad is tussen 14 en 23 jaar oud. Wat wordt dan de leeftijdsgroep voor de kinderraad? Hopelijk sluit deze aan op die van de jongerenraad. Anders valt er namelijk een leeftijdsgroep buiten de boot. En het kan niet de bedoeling zijn, lijkt mij. Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren betrokken worden bij Aarnhunzen. Verder staan er een aantal zaken in de tekst die niet helemaal in overeenstemming lijken met elkaar. Bijvoorbeeld, er staat in de tekst: een kinderburgemeester is een symbolische vertegenwoordiger die het werk van de kinderraad zichtbaar maakt. Maar hoe staat dat dan vervolgens in verhouding tot teksten als kinderen structureel te betrekken en hun ideeën een plek te geven in gemeentelijk beleid? Een zichtbare en betekenisvolle plek in de lokale democratie geven. Dat hun meningen ertoe doet en dat zij daadwerkelijk invloed kunnen hebben op bepaalde thema's. Het perspectief van kinderen structureel mee te nemen in gemeentelijk beleid. Inbreng die tastbare impact kan hebben. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik hoop dat het doel van de kinderraad en kinderburgemeester niet enkel symbolisch is. Daarom ben ik wel benieuwd, als dat inderdaad het doel is, niet symbolisch, hoe voorkomt u dan dat het dus wel symbolisch wordt? De kinderburgemeester maakt het werk van de kinderraad zichtbaar en brengt de stem van de kinderraad onder de aandacht bij de gemeente, inwoners en lokale partners, staat in de tekst.

0: Dan vraag ik mij af, hoe dan? En hoe wordt de kinderparticipatie breder getrokken dan alleen de kinderraad, kinderburger en kinderburgemeester? Zodat de stem van alle kinderen doorklinkt, zoals gemeentebelangen ook al aangaf. Natuurlijk helpt de motie die ik vandaag daarbij indien, maar mogelijk is er al over nagedacht en zijn er ook al andere ideeën. En wat doen we dan vervolgens met het voorstellen van de kinderraad? Hoe doen we dat? De kinderraad komt regelmatig samen. En heeft u al een idee hoe frequent dat is? Dus hoe regelmatig, zoals in de tekst wordt genoemd? En zit de kinderburgemeester er dan ook bij tijdens de gesprekken met de kinderraad? Die moet dat immers dan ook vervolgens vertegenwoordigen in de politiek. Nou, een aantal partijen noemen ook al over evaluaties die dan in verschillende gemeentes hebben plaatsgevonden. En trekken wij daar dan ook lering uit? We hoeven namelijk niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. En mogelijk kunnen wij hier direct al aanpassingen in doen, zodat we die problemen die eerdere gemeentes hebben gehad, voorkomen. Vervolgens is ook de vraag geweest bij meerdere partijen of scholen dan evenredig worden betrokken bij de politiek of bij dit project. Er wordt al aangegeven in de tekst dat bepaalde scholen minder tijd hiervoor hebben en dat hier flexibel mee omgegaan dient te worden. Maar hoe voorkom je dan dat de ene school dus wel heel veel meedoet, de andere school niet? En dat het voor het kind afhankelijk wordt wel om welke specifieke school je zit, of je hier aan mee kan doen of niet? Dat lijkt me ook niet de bedoeling. En is er al iets meer bekend over hoe de kinderraad zelf gevormd wordt? Dus door welke kinderen zelf? En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de verschillende leeftijdscategorieën van welke scholen, dat dat ook evenredig is. En wie doet dan de werving en de selectie? Wie bepaalt wie er wel en niet in komt als er te veel of meer dan genoeg gegadigden zijn? En bij de kinderburgemeester, wat is dan het gewenste profiel? Vervolgens ben ik ook nog benieuwd hoe u de rol van de ouders in dit geheel ziet. En ik heb het standpunt van D66 gehoord met betrekking tot dat een pilot 3 jaar is en dat je vervolgens kinderen dan mogelijk teleurstelt als die pilot daarna niet meer doorgaat. Wij zijn het eens met dat standpunt. Nou, wij vinden het dus kortom een goed idee, maar we hebben nog wel wat vragen over de uitvoering en veelal ter voorkoming dat het symbolisch wordt en dat alles dus ook soepel verloopt. Dank u wel.
1: Dank u wel. En dan ga ik naar de heer Hiemstra. Die mag een heleboel vragen gaan beantwoorden. Maar ik heb hem heel driftig mee zien schrijven, hoor. Dus ik denk dat het wel goed komt.
2: Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik daar net voor ingehuurd zijn, hè, om vragen te beantwoorden, verduidelijking te geven. Dus daar ga ik mijn uiterste best voor doen. U heeft de insprekers gehoord dat zij brieven naar mij hebben gestuurd. Dat klopt. En dat zijn niet de enige kinderen die in de afgelopen jaren brieven hebben gestuurd. Er is ook iets als het jeugdjournaal. En het jeugdjournaal besteedt ook met enige regelmaat aandacht aan kinderburgemeesters, kinderraadsleden. En dat inspireert ook kinderen om eigenlijk de vragen te stellen per brief. Maar ook als ik regelmatig op scholen kom, krijg ik bijna altijd dezelfde vraag. Hebben wij ook een kinderraad en hebben wij ook een kinderburgemeester? Dus het is niet alleen deze kinderen die vandaag het woord hebben gevoerd. Er zijn echt veel meer kinderen die ook de afgelopen jaren onze brieven hebben gestuurd en daar ook verzoeken om hebben gedaan. Het zit ook wat langer in het vat. En nu ligt er in elk geval een voorstel voor. En het voorstel is vooral, denk ik, ingegeven door burgerschapsvorming, klinkt het heel mooi, maar ook de kennis te maken met de democratie. Hoe werkt dat? Hoe werkt het met elkaar? Belangen af te wegen. Hè? Democracity kennen wij ook in deze gemeente. De mensen die erbij geweest zijn, die zien ook hoe dat gaat. Dan moet je samen een stad bouwen. En welke afwegingen maak je daarbij? Dus het gaat van die invalshoek is hier ook nu voorgelegd. Vooral democratie, hoe leer je met elkaar omgaan? Hoe beweeg je belangen af? Hoe werkt nou een gemeente? Hoe werkt een gemeenteraad? Wat komt er allemaal bij kijken? Daarvoor hebben we dit voorstel neergelegd. En ik hoor best heel veel vragen ook op detail. En wij hebben natuurlijk zelf ook wel nagedacht van hoe zou dat kunnen. En we hoeven inderdaad niet heel ver om ons heen te kijken. Onze buurgemeente Borgerloo-Doorn heeft het. Onze andere buurgemeente Assen heeft het. En daar hebben we natuurlijk driftig gebruik van gemaakt. Hebben we ook gekeken naar welke kosten worden daar gemaakt. En is dat dan ook een beetje een reële inschatting? En naar ons oordeel is het dat. Dus ook in vergelijking met Assen en Borgerloo-Doorn. Dat is ook de inspiratie geweest van hoe kunnen we daar mee omgaan. Waarom een pilot? Dat is denk ik ook een hele goede vraag. Nou, ik ben ook niet naïef. Wij zijn ook niet naïef. We weten ook best wel dat dit soort dingen rondom, ook niet iedereen is dol enthousiast over democracy. We doen het wel. Maar ik weet best wel dat dat ook in de raad natuurlijk niet, als ik meteen met een voorstel zou zijn gekomen, als wij meteen met een voorstel zouden zijn gekomen om permanent te gaan doen, dan denk ik dat we wat meer weerstand nog hadden gehad dan op basis van een pilot. En daarom is daar ook voor gekozen. Incidentele middelen, kijken hoe het gaat, vervolgens kijken van of iedereen inderdaad overtuigd is om daarmee door te gaan en het daarom ook structureel.

deel te maken. Dat is de overweging geweest. En ook de overweging, en ook alvast even naar meneer Hummeling, ik zal er zometeen ook wat verder op ingaan. Want deze kinderen zijn enthousiast. Ik denk dat er heel veel meer kinderen enthousiast zijn. En ik zou het zelf heel erg spijtig vinden wanneer de raad er eigenlijk niet achter staat. Dat we dan wel kinderen op pad sturen, leuke dingen laten doen. En als er dan vervolgens wat uitkomt, dat we eigenlijk denken van nou, daar zitten we niet echt op te wachten. En daarom hebben we dit voorstel ook wel hier neergelegd. Ik vind het ook belangrijk dat we dan ook met elkaar zeggen, ja, we gaan hiervoor. En dan nemen we ook de dingen die eruit komen serieus. Dan gaan we er ook serieus mee om en serieus naar kijken. Want het is natuurlijk niet leuk als wij een kinderraad installeren. Ook in deze raadzaal. Dat daar nou, een groot deel van denkt van nou, voor mij had het niet gehoeven. Of wat een onzin. Hè? Ik zeg maar even heel plat. Daarom ligt het voorstel ook voor. Even ingaand van hoe is het, de vragen van mevrouw Boelen dan maar mee beginnend. Ja, waarom voor deze vorm? Nou, omdat we gekozen hebben. Kijk, je kunt een kinderburgemeester instellen. Kun je met een verkiezing of zo doen. En vervolgens gaat die ene persoon symbolisch mee naar een paar elementen die bij de dodenherdenking. Die gaat een keer mee naar een echtpaar die zoveel jaar getrouwd is. En je doet nog wat en daarmee is dat klaar. Maar dat is zuiver symbolisch. En wij hebben juist ervoor gekozen om het iets meer te laten zijn. Waarbij we contact hebben gehad met de schooldirecteuren. Allebei de schooldirecteuren van onze scholen, zeg maar de bovenschoolse directeuren, zijn enthousiast. We hebben van de week ook nog een brief gekregen volgens mij van Prima, die dat ook ondersteunde. Zegt van, nou, doe dat vooral. En we hebben, ik geloof, met 6, 7 locatiedirecteuren gesproken. En ook die zijn heel erg enthousiast. En dat komt ook omdat elke school in onze gemeente heeft een leerlingenraad. En het idee is dus ook om van al onze scholen een afgevaardigde uit de leerlingenraad ook in de kinderraad te krijgen. En daarmee heb je ook meteen de achterban, hè, wat uw vraag was, van hoe betrek je meer kinderen? Nou, daarmee is het ook een olievlekwerking. Dus vanuit op alle scholen vindt een verkiezingsplaats, wie wordt afgevaardigd naar de kinderraad. Die komen allemaal vanuit al die scholen in onze gemeente komen die hier vergaderen. En daarmee krijg je ook de input helemaal breed uit de gemeente. En daarmee gaat het ook niet alleen over de pol of de drukke weg bij de ene school. Het is juist dan de bedoeling dat je daarmee ook een wat breder gesprek krijgt over wat kinderen in onze hele gemeente raakt. Dus dat is het idee vanuit alle scholen. En kijk, ik kan niet beloven, en dat kan ik ook niet nooit zeggen, dat van elke school, hè, als er, nou, dat kan ik niet beloven, dat weet ik niet. Maar dat enthousiasme is er wel en dat is wel de intentie om dat te doen, zodat ook een brede vertegenwoordiging uit onze dorpen daar ook aan meedoet. Vervolgens is de bedoeling dat uit dat midden de kinderburgemeester gekozen wordt en ook de loco kinderburgemeester gekozen wordt. Want dat is dan ook de voorzitter van de kindergemeenteraad. Dus dat is wat de bedoeling is. En je hebt er dan een loco en een kinder, want nou ja, het zijn natuurlijk wel kinderen. Je kunt ook niet altijd, hè, zo, dan moet je ook reëel in zijn. Maar dat is de bedoeling. En hoeveel tijd dat kost en kunnen ze dat? Onze indruk en dus ook wat we terug hebben gekregen van de scholen is dat ze enthousiast zijn. Dus dat ze ook graag daaraan mee willen gaan doen. Ja, en wat moet het opleveren? Hè? Ik hoor een paar keer vaker de evaluatie. En die snap ik wel. Alleen die vind ik in dit verband ook wel ingewikkeld. Want eigenlijk gaan we toch in gesprek. En ja, het is ook de bedoeling dat uit de kinderen zelf natuurlijk naar voren komt wat zij belangrijk vinden. Waar zij over willen spreken. En dat zal het vooral gaan, de evaluatie van zijn de scholen enthousiast? Zijn de kinderen enthousiast? Wat heeft het opgeleverd? Wat is er uitgekomen? Wat heeft de raad ermee gedaan? Wat hebben anderen ermee gedaan? Het hoeft ook niet altijd om de raad te gaan. Het gaat ook om het college. En ik vind het heel moeilijk om dat vooraf te kwantificeren. Dus dat is denk ik gewoon zo. Maar ja, je kunt wel, nadat je dit zeg maar 3 jaar doet, kun je wel een goed indruk hebben van, nou, brengt dit wat we er ongeveer van verwacht hadden? Draagt het bij aan het doel? Of is dat niet zo? Ja, en dan moet je een andere keuze gaan maken. Maar het gaat natuurlijk om burgerschapsvorming. Het gaat om in gesprek gaan met elkaar. Is het inderdaad dat brede vertegenwoordiging uit onze scholen daarmee doet, levert het in die zin ook wat op. En ik vind ook wel van, ja, wie zijn wij, hè, als uiteindelijk de kinderen en dat die allemaal heel tevreden zijn. Ja, dan moeten wij ook, denk ik, oppassen om daar al te sterke oordelen over te hebben als volwassenen. Ik denk ook dat het nog goed is om te benoemen dat in onze hervormingsagenda jeugd,
ik pak hem er even bij, het ook een nadrukkelijke plaats heeft gekregen. Ik lees even voor wat daar dus in de landelijke hervormingsagenda staat. Dat daar expliciet is opgenomen dat gemeenten, kinderen en jongeren structureel moeten betrekken bij beleid en uitvoering. En daarbij gaat het niet alleen om incidentele inspraak.

het duurzaam organiseren van de stem van kinderen en jongeren in hoe we beleid maken en uitvoeren. Dus daar geef op die manier ook uitvoering aan met zo'n kinderraad. Dat waren denk ik de kosten. Ik geloof dat meneer Bangaert er ook wat over vroeg van wat kost dat. Nou, we hebben natuurlijk in de voorkant natuurlijk gekeken van nou kunnen we wat met bestaande budgetten. En de opstart kost inderdaad wat meer, maar we denken dat we dat kunnen financieren met bestaande middelen. De begeleiding hebben we inderdaad ingeschat op 2 FTE. Dat hebben we omgezet naar een waarde van 20.000 voor 3 jaar. En we denken dat we daarmee kunnen doen. En het is heel moeilijk om, nou ja, elke... Als er een keer iets met een persberichtje gemaakt moet worden, ja, dan zal de teamcommunicatie dat op de website moeten plaatsen. Maar het is wel heel moeilijk om dat allemaal op cijfers te zetten. Maar we denken op basis van Assen en op basis van Borgo Door en de contacten die we in de voorbereiding hebben gehad, dat dit een realistische weergave is van de benodigde capaciteit. Dan naar u, meneer Hummel. U zei van, nou ja, we hebben de jongerenraad is opgericht, heeft allemaal best wel wat lang geduurd, heeft soms ook wat frustratie opgeleverd. Nou, ik denk dat dat zo is. En dat is ook juist de reden geweest waarom wij nu aan de voorkant ook met een uitgewerkter voorstel hier komen dan wat toen het geval was. Er is een initiatiefvoorstel door de raad gemaakt destijds. De benoeming van de jongerenraad moest nog voor de vorige verkiezingen. En toen waren inderdaad de middelen nog niet geregeld, was nog niet de ondersteuning geregeld, was er nog geen verordening, geen afspraken over hoe die samenwerking moest gaan plaatsvinden. En dat heeft best lang geduurd. Dat is zo. En de les die we daar in elk geval uit gehaald hebben, is dat we nu aan de voorkant daar en het geld moeten regelen en ons ervan bewust zijn dat we ook een goede begeleiding nodig zijn. Je moet het goed begeleiden. Als je dat niet doet, ja, dan is het... is de kans van slagen zeer klein. Laat het zo zeggen. Dus we hebben daar juist wel van geleerd om het anders te doen. En dus ook met een wat uitgewerkte voorstel te komen wat de bedoeling is. En ook de begeleiding goed te regelen aan de voorkant. En daarvoor dus ook aan de voorkant budget te vragen. Kijk, ik ga even door, even zien welke... meneer Banger die keek nog naar... kinderen inderdaad niet teleurstellen. Volgens mij heb ik die punten die u noemde eigenlijk al wel aangehaald in wat ik al gezegd heb. Welke scholen? Dus is duidelijk, in principe alle scholen. Ze zitten niet 2 of 3 jaar. Het is de bedoeling dat je elk jaar een nieuwe kinderraad kiest. En dat is dus uit de groepen 7 en 8. Dus het is, elk jaar komt er een nieuwe kinderraad uit de groepen 7 en 8. Zodat je ook steeds meer kinderen krijgt die ook mee kunnen doen, mee kunnen praten. Dat is dus 1 schooljaar en daarna krijgt de volgende lichting krijgt opnieuw een kans. Even kijken. Mevrouw Van Santen die zegt het belangrijk om de ervaringen uit de jongerenraad mee te nemen. Nou, dat hebben we wel, maar dat zit vooral al in de wijze waarop we dit nu aan de voorkant proberen te organiseren. Ik denk ook echt dat de jongerenraad en een kinderraad echt wel wezenlijk andere dingen zijn. Het gaat echt om veel jongere kinderen vanuit de basisscholen, waarbij we dus niet verkiezingen doen door alle jongeren in onze gemeente, maar echt het koppelen ook heel bewust aan de scholen. Om dat daarmee ook te waarborgen. Dus we hebben die ervaring aan de voorkant meegenomen. U vraagt om een evaluatie van de jongerenraad. Nou, dat mag natuurlijk altijd. Ik denk wel dat het ook goed is om daarover zelf met de jongerenraad in gesprek te gaan. En er is vanuit de raad, en ik weet niet of dat op dit moment al belegd is, of die rollen al belegd zijn, maar er is ook een, nou ja, een aanmoedigingsgroepje, klankbordgroepje, meedenkgroepje vanuit de raad. Er zijn een aantal raadsleden die daarvoor zijn aangewezen. Die hebben ook gesprekken met de jongerenraad. Hoe gaat het? Dus misschien is het ook vanuit die hoedanigheid handig, als u daar wat meer mee wilt, om dat ook op via die route die evaluatie te gaan doen. Maar wat mij betreft, wat ons betreft, staat dat wel los van de inrichting van de kinderraad. Het is echt een ander gremium, ook met een ander doel. Praktische vraag, wie gaat dat doen? Nou, de bedoeling is dat vanuit de ambtelijke organisatie gedaan wordt. En is ook een taak die je er niet zo even bij kunt doen. Je moet ook wel je passie voor hebben, je moet er ook feeling voor hebben, om dat ook kans van slagen te laten hebben. Dus dat is het antwoord op die praktische vraag. Nou, niet symbolisch, klopt. Maar dat symbolische zat ook vooral op de kinderburgemeester. Het heeft natuurlijk formeel geen rol. Maar je maakt wel de kinderen daarmee heel zichtbaar. En die heeft wel de rol natuurlijk om ook de boel wat te begeleiden. Ik heb inderdaad al wat gezegd, denk ik, ook over de vragen die u zei van de evenredige vertegenwoordiging hebben we het over gehad. Groep 7 en 8, dat is de leeftijdscategorie. Ja, eigenlijk denk ik dat ik uw vragen ook gehad heb in mijn

0: de bijdrage die ik gegeven heb. En als er nog iets ontbreekt, dan hoor ik dat ook graag. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Riemstra. Gaan we zo even voor de publieke tribune nog een rondje doen. Dan ga ik de andere kant op. Begin ik bij mevrouw Ploeger. Tweede termijn. Ga u gaan.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit even te kijken naar... Er zijn een aantal vragen in mijn optiek nog onbeantwoord gebleven. Sowieso wat meer met betrekking tot scholen. Alle scholen worden betrokken. Maar er wordt aangegeven dat niet alle scholen daar dus tijd voor hebben. En dat er flexibel mee omgegaan wordt. Dus hoe wordt daar dan flexibel mee omgegaan? Dat het wel een beetje evenredig is welke kinderen in zo'n kinderraad komen. En wat doen we met voorstellen van de kinderraad? Ik weet niet of u daar al iets over kan zeggen. En hoe ziet u de rol van ouders in dit geheel? En nog een stukje met betrekking tot werving en selectie. Bij veel gegadigden, wie komt er dan wel en niet in? Dus hoe wordt die afweging gemaakt? En wat is het profiel van de kinderburgemeester? Dat was het, dank u wel.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Nee, mevrouw Van Zandt heeft geen... Meneer Hummel, nog vragen, opmerking? Nee. Steek ik over naar meneer Manga, CDA.
3: Jazeker. Ik heb nog wel één aanvullende vraag die ik in de eerste ronde vergeten ben. Want het college geeft aan dat zij de pilot willen starten in het volgend schooljaar, 2026-27. De planning... Als alles een beetje recht is, zou er rond december dan een kinderraad actief kunnen zijn. De ervaring uit de evaluatie van de gemeente Assen leert dat het wel eventjes kost. Voor de, nou, laten we het zeggen, de gekozenen. Om hun, nou ja, zich georiënteerd hebben en enigszins thuis voelen in de kinderraad. Alleen, ja, dan heb je zo rond de kerstvakantie nog. Dan zijn we januari. Ja, en dan is het juli alweer zomervakantie. En volgens de planning zou er dan alweer een nieuwe kinderraad actief moeten zijn. Dus het CDA vraagt zich af of dat misschien een beetje aan de vroege kant is voor de nou, laten we zeggen, de startende kinderraad / burgemeester. Tot zover.
1: Oké, okay, dank u wel. Mevrouw Boelen, gemeentebelangen.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. U noemt het al dat de schooldirecteuren en dat de school heel enthousiast is. Is daar ook... Is het dan ook verteld dat zij daar ook uren in vrij moeten maken? Zijn ze dan nog steeds zo enthousiast? Daar ben ik wel even heel erg benieuwd naar. En de werving en selectie inderdaad, hè, wat mevrouw Ploeger al noemde. Ja, wij zien dat het dan ook bij de scholen wordt neergelegd. Tenminste, dat is een beetje wat ik uit de tekst haal. Maar is dat dan dat elke school dan één persoon zeg maar, krijgt, één raadslid krijgt? Hoe moet ik dat zien? Tot zover.
1: Oké, dank u wel. Meneer Riemstra, aan u het woord.
0: Dank u wel. Nou, dan begin ik bij de laatste vraag. Eén raadslid, ja, in principe wel. Dus het idee is dat de leerlingenraad, moet ik zeggen, dat de leerlingenraad een vertegenwoordiger kiest. En die is dus een vertegenwoordiger van die school in de kinderraad. En dat is in principe dus één persoon. Kost het de scholen tijd? Ja, het zal ze iets tijd kosten. Is elke directeur daar enthousiast over? Nou, daar kan ik u geen antwoord op geven. Maar wij hebben echt, dat blijkt ook uit wat Stichting Prima nog gemaild heeft of gestuurd heeft. Ze zijn gewoon enthousiast. En dat zal vast, overal in deze raad zal de een ook wat enthousiaster zijn dan de ander. Dus dat zal bij schooldirecteuren en bij anderen ook zo zijn. Maar de grote lijn is dat ze gewoon enthousiast zijn om het te gaan doen. En ik vind het ook niet zo gek. Misschien heeft u toevallig één gesproken die wat minder enthousiast is. Dat zou kunnen. Maar ze zijn enthousiast. Maar dat blijkt ook echt wel uit de bezoeken en de contacten met de scholen. En die kinderen zijn er ook gewoon wel mee bezig. Hè. Die kijken veel breder dan alleen het eigen belang van het individuele kind of de eigen school. Die hebben ook ideeën over de wereld waarin zij leven.
1: Mevrouw Boelen wilde reageren.
4: Ja, nog even een reactie dan. Want hoeveel uren denkt u dat een school hier mee bezig zal zijn?
0: Nou, ik denk dat het zwaartepunt ligt niet bij de scholen zelf. Hè. Dus uiteindelijk komt uit die scholen een afgevaardigde. Maar ze hebben ook een leerlingenraad. Hè. Dus op dit moment praat de directeur ook met de leerlingenraad. Ik ga binnenkort naar de Papenvoort School, omdat de leerlingenraad ook vragen gesteld hebben. Zo zijn ze met allerlei dingen bezig. En ik heb de indruk dat de scholen en de schooldirecteuren die leerlingenraad ook heel serieus neemt. En dat die daar ook best wel veel tijd aan besteden. En dat is ook een verkiezing.

0: vanuit de scholen zelf om daarin te komen. Daar moet je ook wat voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus ze vinden dat allemaal heel erg nemen dat serieus. En hoeveel uren precies, nou dat durf ik niet te zeggen. Maar uiteindelijk, de kinderen zullen hier naartoe moeten komen. Ik ga ervan uit dat ze in deze raadzaal gewoon vergaderen. Ja, en daar zal vooral ook een rol van de ouders dan eerder bij weggelegd zijn. Dus de scholen hebben heus wel wat daarin te doen. Maar ja, dat is niet een belemmering geworden. Ook niet vanuit Prima, ook niet vanuit CQC om dit te gaan doen. Even kijken. Nou, de vraag van de heer Banga over is het tekort. Ja, het is natuurlijk een schoolseizoen. Wij hebben zo geredeneerd van het is nu juni. Voordat de raad dit heeft besloten, dan zijn we ongeveer in schoolvakantie. Dus als je reëel bent, dan kunnen we dat beste gaan opstarten vanaf september. En ben ik met u eens dat het daarmee het eerste jaar een wat korter jaar wordt? Dat klopt. Dus dan zul je wat minder vergaderingen kunnen hebben. Dan zul je misschien wat minder kunnen doen. Maar om dan te zeggen van nou, dan laten we die gewoon anderhalf jaar zitten. Dan denk ik van ja, het is toch ook, andere kinderen moeten dan ook weer een kans krijgen. Je hebt geproefd, je hebt meegewerkt aan de opstart. Je hebt wat dingen kunnen doen. Dat is onze overweging geweest om toch te zeggen van nou, daarna gaan we het ritme van de schooljaren aanhouden. We hebben één keer een opstart. Ja, dat klopt. Dat is dan jammer. Maar die maken ook het hele begin mee. Dus dat is het idee daarvoor geweest. Dan mevrouw Ploeger. Scholen evenredig, ja, dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat in principe alle scholen meedoen in onze gemeente. Is er nou één school die gewoon niet wil, of die vinden het te veel moeite, of die, nou ja, dat, wij kunnen ze niet dwingen. En ik denk ook met dit soort dingen, je moet wel enthousiast zijn. Hè? Als je meedoet om het mee moeten doen, ja, dan heeft het weinig toegevoegde waarde en dan levert het ook niet zoveel op. Dus ja, dat leggen we echt bij de scholen neer. We gaan ervan uit dat dat goed komt. Wat doen we te voorstellen? Ja, het ligt er een beetje aan. Als het voorstellen zijn die voor het college zijn, dan moeten die ook serieus in het college besproken worden. Zo hebben we het er ook in de voorbereiding over gehad. Ook het vorige college, maar ook dit college hebben we er al zo over gesproken. Van als er voorstellen komen, dan moet je er ook serieus naar kijken. En dan moet je er ook serieus over in gesprek gaan. Want anders is het inderdaad alleen maar symbool. En hetzelfde geldt voor de raad. Het kan natuurlijk zijn dat er iets uitkomt waarbij er een voorstel of een motie of wat dan ook richting gemeenteraad gaat. Ja, dan mag je ook van de gemeenteraad, denk ik, verwachten dat je daar op een goede manier naar kijkt. Maar dat is dan ook aan de gemeenteraad natuurlijk gewoon zelf. Wat doen we met hoe de ouders? Nou, daar heb ik het net al even over gehad, wat hun rol vooral zal zijn. Dan hebben we over de werving. Ja, dus wat ik net al zei, de werving uit de leerlingenraad. Wat wordt het profiel van de kinderburgemeester? Nou ja, uiteindelijk, de raad, ook deze raad, stelt een profiel voor de burgemeester op. Dus het zal de kinderraad ook gaan doen. En op basis van dat profiel, en u kunt zich wel een beetje voorstellen wat erin zit. Dus wat breder moet kunnen kijken. Je moet ook kunnen spreken in de openbare. Dus je wat dingetjes moet doen. Je zult wel wat van dat soort criteria op. Maar ik denk dat kinderen er heel goed uitkomen wat ze van een kinderburgemeester verwachten. En daarna kiezen ze die zelf. Dat is de bedoeling. Dus niet dat wij dat allemaal gaan bedenken. Het is dan ook aan de kinderen zelf om dat te bedenken. Dat waren volgens mij de vragen die ik nog open had staan.
1: Goed, dank u wel, meneer Hiemstra. Ik denk dat dit onderwerp door kan naar volgende week, naar de besluitvormende vergadering. Ik zie wat instemmende gezichten, dus er wordt geknikt. Dan zijn we eigenlijk aan het punt van dit einde van dit agendapunt. Dus ik wil onze jonge gasten, die heel knap hebben volgehouden dat ze stil moesten blijven zitten en niet te veel gaan wiepelen en geen vliegtuigjes door de zaal hebben gegooid. Wel gevouwen konden wij net zien. Maar dat geeft niet. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En we gaan zo even 5 minuten schorsen. En dan gaat de Grote Mensenraad weer verder met het besluitvormende deel. Ik sluit de vergadering. Schors. Schors. Schors. Schors.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen

0: weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.
5: Ik heropen deze vergadering en we gaan door nu bij agenda punt 5. Want we hebben natuurlijk agenda punt 12 even naar voren gehaald. Dat is de agenda punt 5, snel van de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 21 mei en 28 mei. Wil hier iemand hierover het woord? Is niet het geval, dan stellen we die vast. Dan zijn we bij de vaststelling van de regiovisie gespecialiseerde jeugdhulp in Drenthe. Bij dit agendapunt wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. En dat gaat over een visie waarin de 12 Drentse gemeenten gezamenlijk hebben vastgelegd hoe zij willen zorgen voor een toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp. We zitten in de besluitvorming. Dus ik kijk even rond wie hier over het woord wenst. Dus meneer Boltes, mevrouw De Groot. Mevrouw De Groot.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst, wij onderschrijven de uitgangspunten in deze regiovisie. Maar we zien ook wel de nodige aandachtspunten voor de uitvoering. En vorige week hebben we het daar ook uitvoerig met elkaar over gehad. Als het gaat om jeugdzorg en jeugdhulp. Daarbij werd de toezegging gedaan dat de raad op de hoogte gehouden zou worden van de voortgang, effectiviteit en maatschappelijke resultaten van dit beleid. En mijn vraag is of de portefeuillehouder al iets meer kan zeggen over de manier waarop en de frequentie. En als dit nog niet duidelijk is, wanneer daar dan wel helderheid over wordt gegeven. Tot zover.
5: Dank u wel. Meneer Boltes.
7: Dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen kan instemmen met het voorgestelde besluit met betrekking tot regiovisie gespecialiseerde jeugd. We kunnen ons heel goed vinden in de benoemde uitgangspunten in het beleid. Uiteraard is het goed en cruciaal, het lijkt mij zelfs vanzelfsprekend, dat we uitgaan van een goede bereikbaarheid en een goede kwaliteit van de aangeboden jeugdhulp. Maar daarnaast is het ook belangrijk om met elkaar af te spreken dat we onze best moeten doen dat het aanbod financieel beheersbaar blijft. En hoewel het vaststellen van de visie op zich geen buitensporige kosten voor onze gemeente met zich meebrengt, gaat het financiële aspect uiteraard wel een grote rol spelen als straks een uitvoeringsagenda opgesteld gaat worden. Want zoals terecht in de regiovisie opgenomen is, blijft er ruimte voor lokale verschillen en eigen accenten als we in onze gemeente aan de slag willen. Voorzitter, onze fractie is van mening dat we alles op alles moeten zetten om de almaar toenemende kosten voor jeugdhulp enigszins te beteugelen. Daarbij moeten we ons dan wel heel goed beseffen dat meestal, en ook in de situatie waarin we ons nu bevinden, de kosten meestal voor de baat uitgaan. Ongetwijfeld zal de provinciale samenwerking leiden tot meer efficiëntie en een meer samenhangend beleid. Hetgeen de kosten wellicht, hopelijk, enigszins weet te verminderen. We hopen van ganser harte dat we er in gezamenlijkheid in zullen slagen om het inkopen van lichte jeugdhulp beter te gaan organiseren. En ook dat we de film.

0: te vele verwijzingen door officiële verwijzende instanties enigszins weten te beperken. Echter, onze fractie is van mening dat we vooral in onze eigen gemeente eensgezind aan de slag moeten met de grote maatschappelijke uitdaging die er ligt. En dat is volgens ons het versterken van de lokale, sociale en pedagogische basis. In dit verband wil ik daarom graag het belangrijke gezegde noemen: It takes a village to raise a child. En op verzoek moet ik daar de vertaling even bij aanleveren. Er is een dorp nodig om een kind op te voeden. Daarnaast leeft bij gemeentebelangen de verwachting dat de lokale teams, straks van Attenta en Impuls, die bezig zijn gevormd te worden, een belangrijke en wezenlijke rol zouden kunnen gaan vervullen. Als laatste willen we opmerken dat het ook goed zou zijn dat op een overzichtelijke en toegankelijke manier in beeld of in kaart gebracht wordt welke ondersteuningsmogelijkheden er zoal in onze gemeente zijn voor opvoeders. En dan met name voor al die ouders, verzorgers die zich soms geen raad meer weten. Voorzitter, het zal u vast niet verbazen dat onze fractie heel veel vertrouwen heeft in het nieuwe college. Hoewel we zelf geen concrete voorbeelden kunnen aandragen en beseffen dat het college ook niet kan toveren, hopen we toch dat ze bij het opstellen van de uitvoeringsagenda onze aanbeveling, onze overweging om te proberen iets aan die pedagogische en sociale basis te verbeteren zeer ter harte wil nemen. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Kijk nog even de kring rond. Verder niet, dan geef ik graag het woord aan wethouder Hilgenga.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik begin even bij de vraag van D66. De aandachtspunten met betrekking tot de voortgang en monitoring van hoe loopt het nu? Hoe gaat het met de financiën? En op welke manier gaan we dat doen? En in welke frequentie? Dat was een beetje volgens mij de essentie van uw vraag. Nou, we worden jaarlijks straks via de PNC-cyclus geïnformeerd, omdat er we werken aan een GR-structuur waarbij we dan ook steeds moeten rapporteren aan u terug hoe doen we de dingen. Dus daar is er sowieso een verplichte rapportage. En daarnaast gaan we natuurlijk ook de werkwijze in totaliteit gewoon goed evalueren. Wat we nu aan de voorkant nog heel erg moeten doen is zorgen dat er goed gemonitord gaat worden. En dat is op dit moment in gang gezet, dat we echt goed gaan monitoren. Hoe kunnen we nou kijken dat we de goede dingen doen? En dat heeft betrekking op het type aanbod. Zorgen wij voor het aanbod wat ook echt nodig is? Sluit dat aan? Hoe werkt dat met die verklarende analyse? Leidt dat er ook toe dat er minder doorverwijzingen komen, maar dat kinderen in één stap ook komen bij de hulp die ze nodig hebben? Nou, daarvoor moeten we echt nog veel gegevens verzamelen. Daarvoor zijn we er ook nog niet. En ik kan me goed voorstellen dat we u daarin ook meenemen om daar op de hoogte te houden. Hoe doen we dat? En loopt dat ook goed? En daarmee hoop ik dat ik uw vraag voldoende heb beantwoord. Dan ga ik even naar gemeentebelangen. Terecht dat u zegt, er moet een uitvoeringsagenda en die willen we graag van weten hoe dat gaat. Maar de uitvoeringsagenda van dit stuk gaat echt over de gespecialiseerde jeugdhulp. En voor het andere deel moeten wij als gemeente echt heel erg nodig zelf aan de bak. En dat gaat inderdaad, zoals u zei, met de lokale teams. Gaan we samen kijken en ook met de dorpen hoe we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat kinderen in die zwaardere vormen van hulp terechtkomen. Want daar zit toch wel, ook als het gaat over het verhaal van het kostencomponent, het instrument om aan te draaien. Want op het moment dat kinderen al zijn bij gespecialiseerde jeugdhulp, zijn we eigenlijk al te laat. En we willen juist voorkomen dat ze daar komen. En daar zit ook echt de uitdaging. En ik ben helemaal met u eens dat we daar heel hard mee aan de slag moeten gaan om die pedagogische basis te versterken. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik kijk nog even in de tweede termijn. Ja, mevrouw De Groot.
3: Ja, nog een korte vervolgvraag. De portefeuille geeft zojuist aan dat ze zich kan voorstellen dat wij worden meegenomen in de ontwikkeling als het gaat om het monitoren. Dat is een goed begin, maar kan er misschien ook toegezegd worden dat

0: de raad daarin meegenomen gaat worden.
1: Dank u wel. Mevrouw Hilgenga.
2: Ja, daar kan ik wel een toezegging op doen.
1: Andere nog. In dit geval kan ik dan ook concluderen dat u kunt instemmen met deze visie. Dat is het geval. Ik kom net erachter dat mijn telefoon, denk ik, nog boven ligt. Dus ik moet even schorsen om helpen mijn telefoon op te halen. Als u even wel even blijft zitten, dan gaan we ook meteen weer verder. Ik schors even de vergadering. We zijn weer zover. Ik heropen de vergadering. Dan gaan we naar de agenda punt 7. Een zienswijze meerjarig uitvoeringsplan economische agenda. We hebben gezien dat daar de klankbordgroep bezig is geweest om daarover na te denken. Dus ik denk dat mevrouw Oordwij maar het woord geeft namens de klankbordgroep, denk ik, om een toelichting te geven op het werk wat jullie gedaan hebben. Mevrouw Oordwij.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Er is door de kwartiermaker Economische Agenda en zijn team hard gewerkt om tot dit concept meerjaren uitvoeringsplan te komen. Ik noem hem hierna MUP. En was een hels karwei. Daarvoor onze dank. Maar ook dank aan mevrouw Hamstra, die samen met de ambtelijke ondersteuning van de twee andere Noord-Drentse gemeenten het raadsvoorstel hebben voorbereid. Ik weet dat ze thuis meekijkt en niet houdt van complimenten, maar deze heeft ze dik verdiend. De klankbordgroep Nijbegun is na de verkiezingen weer op volle sterkte en bij de nieuwe leden is de betrokkenheid bij het dossier groot. En hebben we met elkaar op constructieve wijze een zienswijze in de vorm van een amendement opgesteld. Het uitvoeringsplan beschrijft hoe er wordt samengewerkt aan de uitvoering van de economische agenda. Het zet in op 3 ambities: ontwikkelen en toepassing van technologie, het opleiden van talent, deze benutten maar ook behouden, en het ontwikkelen van toerisme als krachtige motor. Het uitvoeringsplan beschrijft voor de periode van 2026 tot 2028 de eerste stappen richting de uitvoering van de economische agenda. Als Drenten erkennen we dat de problematiek in sommige gemeenten in Groningen van een andere orde zijn als die van in de 3 Noord-Drentse gemeenten. Denk aan herstel en versterking. En als je de tweede staat van Groningen doorleest, daarvan hebben jullie een light versie op je desk gevonden, dan zie je dat het in sommige gemeenten met de brede welvaart veel minder gesteld is dan in andere gemeenten. En wij snappen dan ook heel best dat de ene gemeente een spreekwoordelijke of een grotere stuk van de spreekwoordelijke taart krijgt dan de andere gemeente. Ten eerste onderschrijven we het raadsvoorstel zoals deze gezamenlijk met de andere Noord-Drentse gemeenten is voorbereid. Zal ik in kort die punten even opnoemen? Of,
1: Ik zou in ieder geval even inzoomen op het amendement wat u wilt toevoegen.
3: Oké, nou jullie hebben allemaal kennis kunnen nemen van het raadsvoorstel. Maar daarnaast hebben we enkele punten die we in willen brengen. Deze zijn: het duidelijk maken van wat er met de middelen gebeurt als projecten niet doorgaan of vertraging oplopen. En dat er criteria worden vastgelegd wanneer een initiatief van ontwikkelbudget naar uitvoeringsbudget gaat. Overal waarin een MUP gesproken wordt over MKB, ook ZZP'ers onder deze doelgroep te laten vallen. Onder het kopje concrete aanknopingspunten voor het MKB toevoegen hoe invulling wordt gegeven aan het Noordelijk Ondernemershuis en welke ondersteuning ondernemers kunnen verwachten en hoe de toegankelijkheid wordt geborgd. Ons uitgangspunt is dat iedere ondernemer, ongeacht omvang of sector, terecht moet kunnen in het Noordelijk Ondernemershuis met vragen en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, ontwikkeling en ondernemerschap. Meer aandacht voor kwaliteitsinvesteringen in de vrije tijdseconomie. Aanvullen met name in het veenkoloniale deel en de doorontwikkeling van de vaarrecreatie. In het MUP wordt gesproken over terugkerende evenementen met nationaal bereik. En het verzoek is dan ook om deze evenementen voor een breed publiek betaalbaar en toegankelijk te houden. Ook wordt in het MUP gesproken over energie, industrieprojecten en toerisme. Deze activiteiten kunnen grote gevolgen hebben voor de woon- en leefomgeving van de inwoners in het gebied. Geef daarom duidelijk aan in het MUP op welke manier rekening gehouden wordt met ruimtelijke impact en draagvlak bij inwoners bij deze projecten. Ook wordt er gesproken over uitval van vrouwen. Dit vinden wij negatief en medisch klinken. En we spreken liever over het versterken van duurzame inzetbaarheid.

inzetbaarheid rondom zwangerschap en overgang. Het versterken van duurzame inzetbaarheid van vrouwen draagt namelijk bij aan gelijke kansen en een toekomstig bestendige regionale economie. En als laatste, per programmalijn duidelijke meetbare doelstellingen en evaluatiemomenten op te nemen, zodat de voortgang en effectiviteit van

0: Tot zover.
1: Dank u wel. Andere leden het woord. Ja, mevrouw de Groot.
2: Ja, nu doet hij het wel. Ja, het amendement op de zienswijze hebben wij mede ondertekend, omdat de hoofdlijn wat ons betreft de zienswijze versterkt en, zoals mevrouw Oortwijn ook al aangaf, het bijdraagt aan een beter uitvoerbaar MUP. Het is inderdaad onmogelijk om iedere keer voluit te spreken, maar het gaat natuurlijk om het uitvoeringsplan. Niet elk onderdeel zouden wij exact op dezelfde manier formuleren en daarover wil ik toch wel een paar opmerkingen maken. Allereerst het toegankelijk houden van evenementen voor een groot publiek. Ja, dat is natuurlijk een nobel streven, maar is het wel zo passend in een zienswijze op dit uitvoeringsprogramma dat vooral bedoeld is om een economische impuls te geven aan de regio en hiervoor een investeringsrichting en uitvoeringsstructuur geeft? Hetzelfde geldt voor de ruimtelijke impact van energie- en industrieprojecten en toerisme. De ruimtelijke impact is zeker een belangrijk aandachtspunt, maar is het niet vooral een punt om als gemeente zelf te bewaken? Tot slot spreken we over uitval van vrouwen, over duurzame inzetbaarheid van vrouwen. Uiteindelijk wordt hetzelfde bedoeld uiteraard, maar uitval van vrouwen, al klinkt het niet leuk, het is wel een duidelijke benoeming van het probleem. Als we het probleem niet meer duidelijk benoemen, bestaat dan niet het risico dat we het doel, uitval voorkomen, uit het oog verliezen. Zoals gezegd, wij zouden het anders formuleren, sommige punten misschien weglaten, maar steunen de hoofdlijn. We zijn wel benieuwd naar de reactie vanuit het college en vanuit andere fracties op onze vragen en opmerkingen. Tot zover.
1: Dank u wel. Ja, meneer Mulder.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, het meerjarig uitvoeringsplan, het MUP inderdaad, biedt een herkenbare koers voor de economische ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe en zet terecht in op thema's als innovatie, talentontwikkeling, ondernemerschap en sterk vestigingsklimaat. Wij waarderen de constructieve houding van het college en inderdaad onze ambtenaren, waarbij de hoofdlijnen van de economische agenda worden onderschreven en tegelijkertijd aandacht wordt gevraagd aan een aantal belangrijke verbeterpunten. Wij vinden het positief dat de zienswijze nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de positie van het midden- en kleinbedrijf, de kansen voor Noord-Drenthe binnen de vrije tijdseconomie, de regionale balans tussen Groningen en Drenthe en een zorgvuldige afweging van financiële risico's bij omvangrijke investeringen. Dat zijn relevante aandachtspunten die bijdragen aan een evenwichtige uitvoering van de economische agenda. Onze fractie ziet in de economische agenda een belangrijke kans om de economische kracht van Groningen en Noord-Drenthe duurzaam te versterken. Wel waakzaam blijven, de gelden moeten natuurlijk maximaal renderen binnen de sectoren en voor onze inwoners. Met name niet richting onderzoeksbureaus en dure consultancy, de welbekende strijkstok. Uiteindelijk moet het doel zijn dat de middelen uit het Nijbegun niet alleen leiden tot nieuwe projecten, maar vooral tot een structureel sterker economisch fundament en een blijvende stijging van de welvaart voor huidige en toekomstige generaties. Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Meij.
4: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen ons ook vinden in het amendement dat voor ligt. Net als D66 zullen wij sommige punten misschien ook anders hebben opgeschreven, maar over het algemeen kunnen wij ons daarin vinden. En ook wel in de formulering die is aangepast over uitval van vrouwen. Dat vonden wij toch te negatief geformuleerd en nog altijd wel helder als het gaat over duurzame inzetbaarheid en vrouwen daarin kunnen ondersteunen. Dus dat is alvast een reactie. Wat wij ook delen zijn de zorgen over de positie van Noord-Drentse gemeenten in dat grotere geheel van de economische agenda. Of aan hun ze daarin niet ondersneeuwt. En wij onderstrepen dan ook het belang van dat concreet en expliciet noemen in zo'n in de MUP. Dus dat vinden we belangrijk. Maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor onze eigen gemeente om de opgaven en uitdagingen die spelen in onze gemeente helder te hebben en ook te begrijpen hoe Nijbegun daarin een verschil kan maken. Dus niet achteroverleunen en hopen dat er steun naar ons toe komt, maar proactief daarop acteren en vanuit kennis. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de besteding van die middelen daadwerkelijk bijdraagt aan de brede welvaart, de onderlegger van Nijbegun, de visie van alle gebieden en alle inwoners hier. En hierbij verdienen groepen en gebieden die zich in kwetsbare posities bevinden, verdienen daarbij extra aandacht. En die zijn er zeker ook in onze gemeente. En we zijn dan ook een groot voorstander van het principe ongelijk.

0: investeren voor gelijke kansen. In het verlengde daarvan benadrukken we tot slot dat brede welvaart als onderliggende visie dus verder kijkt dan de puur economische belangen en effecten, maar nadrukkelijk ook effecten op het welzijn en het geluk van inwoners en thema's als natuur en klimaat meeweegt. Voor nu en voor later. Tot zover. Dank u wel.
1: Dank u wel. Kijk de kring rond. Ja, mevrouw Ordijn.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op de opmerking van mevrouw De Groot. En we nemen de opmerking voor kennisgeving aan, maar we zijn als klankbordgroep toch een andere mening toegedaan. En ook uw fractie is vertegenwoordigd in de klankbordgroep. En mijn advies zou zijn, neem in een vroegtijdig stadium contact op met uw vertegenwoordiger, zodat deze de punten mee kan nemen in het overleg, zodat we tot een door uw hele fractie gedragen voorstel kan komen. Tot zover.
1: Dank u wel, mevrouw De Groot.
3: Ja, daar zou ik toch wel graag even op willen reageren. Want het lijkt haast alsof mevrouw Oortwijn nu namens de leden van mijn fractie spreekt. En dat gaat wel wat te ver. Wij zijn ons ervan bewust dat zo'n amendement wat gezamenlijk door een klankbordgroep wordt opgesteld, dat altijd een compromis is van diverse meningen. Dat respecteren wij, dat is prima. Maar dat neemt niet weg dat wij in deze raad daar opmerkingen over kunnen en willen maken.
1: Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren, ja, mevrouw Oortwijn?
2: Ja, dank u wel. Wat ik net al zei, we nemen uw opmerking voor kennisgeving aan.
1: Dank u wel. Ik denk dat we dan naar het antwoord vanuit het college gaan. Wethouder Flux.
4: Ja, dank u, voorzitter. Ja, het college kan zich goed vinden in de richting van dit amendement. En wil de klankbordgroep ook bedanken en haar ondersteuners voor het werk wat hierin verricht is. En zoals mevrouw Oortwijn aangeeft, onderschrijft de raad de zienswijze, maar vraagt op een aantal punten een aanscherping. En die aanscherping gaat vooral over uitvoerbaarheid, duidelijkheid voor ondernemers, aandacht voor het veenkoloniale gebied van onze gemeente, draagvlak bij inwoners en meetbare doelen. Dat zijn punten die het college herkent, zeker bij een omvangrijk programma als de economische agenda. En het is van belang dat de middelen terechtkomen waar ze daadwerkelijk bijdragen aan bredere welvaart, ondernemerschap en leefbaarheid, zoals we ook van de heer Mulder hebben gehoord. Ook de expliciete aandacht voor de ZZP'ers en het Noordelijk Ondernemershuis vinden wij waardevol. Het college ziet gelijk aan mevrouw De Groot het amendement daarom als een versterking van de zienswijze en laat het oordeel daarom met een gerust hart aan de raad over. De gekozen woorden zijn die van de klankbordgroep en die worden dus ingebracht in de raad en daar kunnen wij ons prima in vinden. Dan is er nog iets gevraagd over evenementen. Dat is inderdaad een nobel streven om te zorgen dat het altijd toegankelijk is. Maar goed, het streven is er en dat kan natuurlijk in de praktijk tegenvallen. Dat moeten we dan ondervinden. Maar goed, wij vinden het prima dat daarna gestreefd wordt. En dan ben ik uw vraag even kwijt over de ruimtelijke impact.
1: Mevrouw De Groot.
3: Ja, mijn vraag daarover was of dat niet vooral een gemeentelijke aangelegenheid is. Of dat thuis hoort in zo'n meerjarig uitvoeringsplan.
1: Mevrouw De Flux.
4: Daar kan ik heel eerlijk in zijn. Daarover vraagt u mij op dit moment een beetje mee. Het is in de klankbordgroep besproken. Het is blijkbaar die conclusie is daar ook gemaakt. En ik denk dat dat prima is op dit moment. Dat is voor wel.
1: Dank u wel. Wil iemand daar nog op reageren? Misschien vanuit de klankbordgroep of niet? En anders, ja, mevrouw Oortwijn.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is ook meer bedoeld om te kijken van, kijk, we hebben als er iets gebeurt op industrieel of wat dan ook voor gebied, dan is het aan de gemeente om de lokale regelgeving wordt dan gehanteerd. Maar het is natuurlijk wel handig om even te kijken of het erin past. Dat is de bedoeling daarvan. Dat er gewoon de inwoners mee worden genomen van, zijn jullie daarmee akkoord?
1: Oké, dank u wel. Ik denk voor nu voldoende besproken. Als ik zo naar de gezichten kijk, dan gaan we stemmen over het amendement. En dan neem ik zomaar aan dat u daarmee instemt. Klopt dat? Ja, dan is daarmee het amendement vastgesteld. En dan stelt u daarna ook de geamendeerde zienswijze vast. Dat hebben we bij deze ook gedaan. Dan gaan we naar agenda punt 8. Dat zijn diverse benoemingen voor commissies, werkgroepen, et cetera. Ik neem ook aan dat u daarmee kunt instemmen. Dat is ook het geval. Dan gaan we naar het voorstel tot afhandeling van ingekomen stukken. En daarvoor is de afspraak dat er een korte vraag of opmerking over gemaakt kan worden. En dat we daarna, dus we gaan er niet over in discussie. Mocht het de brief of de ingekomen stuk verder besproken moeten worden, dan zal die geagendeerd moeten worden voor een ander moment om het daarover diepgaander te kunnen hebben. Dan wil ik graag beginnen.

0: Met de eerste brief, dat is de brief van het college over de houtstook. Daar natuurlijk een motie een tijd geleden voor is aangenomen. Ik zie mevrouw Neesem, aan u het woord. En meneer Stol.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn natuurlijk blij dat dit wordt uitgevoerd vanuit de organisatie. Alleen maken we ons wel een beetje zorgen over de stand van zaken bij punt 2. Dat u adviseert om inwoners die overlast ervaren in gesprek te gaan met degene die de hout stookt. Ik ben vrees dat dat nog wel eens wat burenruzies dan wel rijdende rechter situaties wordt. Dus ik neem aan dat daar nog wel goed naar gekeken wordt. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Stol.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Vermindering en voorkomen melding van houtstook. Die motie die we samen ingediend hebben met de PvdA en GroenLinks destijds in de vorige raadsperiode. Het heet dus nu PRO. En dan moet ik ook benadrukken dat wij ook als het plaatselijk CDA vinden dat de fusiepartij een mooie vooruitgang kan ontstaan. En wens PRO, net als het landelijk CDA, een behouden vaart toe. Dat was punt 1. En punt 2 is, we zijn als het CDA, het college ook erkenning dat zij dit voorvarens opgepakt hebben. En we blijven natuurlijk wel onze inwoners oproepen om verantwoordelijk te stoken en rekening te houden met onze eigen woonomgeving. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel. Anderen over deze brief? Ik weet niet of de wethouder nog wil reageren. Wethouder Hilgenga.
3: Ja, voorzitter. Twee punten. Complimenten van het CDA. Natuurlijk blij daarmee. Even in reactie op PRO. Mevrouw Neesen. Ja, een goed gesprek vinden wij toch wel het uitgangspunt voordat er iets gedaan moet worden vanuit de ambtelijke samenleving. Is ook dat je met elkaar over de lastige dingen een goed gesprek aangaat. Dus wat ons betreft, wat het college betreft, begint het daar wel.
0: Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de brief over de motie Bomen vertellen. Kijk ook de kring rond. Hij was volgens mij van D66, dus daar gaan we nu ook beginnen. Mevrouw De Groot.
4: Ja, dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bomen en landschapselementen worden veelal ouder dan de mensen die hen hebben gepoot of waarmee ze samenleefden. De ervaringen met generaties mensen en hun wederzijds nut zijn veelal met de mensen verdwenen. Maar leven bij de bomen nog volop. Deze bomen vertellen er graag meer over. Met deze tekst vroeg Arie Vonk namens D66 om een route te ontwikkelen langs deze bijzondere bomen. En wij zijn natuurlijk bijzonder trots dat dit mooie plan nu wordt uitgevoerd. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Lubbers.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de reactie lezend van het recreatieschap, van waaruit vanuit deze raad is de route gekozen om het bij het recreatieschap de motie neer te leggen. Nou, wij zien een vrij positieve reactie van het recreatieschap terug. Alhoewel, zij kiezen de route ook weer terug richting deze gemeenteraad of richting deze gemeente. En wat onze vraag is eigenlijk van, er is nogal een lijstje teruggekomen met zaken die vanuit de gemeente opgetuigd moeten worden of geregeld moeten worden. De vraag aan de wethouder is van, past dit allemaal binnen de huidige formatie en ziet u dat zitten? Of zijn er eventueel andere mogelijkheden om deze toch wel forse lijst met allemaal dingen die moeten gebeuren te laten terugkomen bij het recreatieschap? Tot zover.
0: Dank u wel. Meneer Stol.
2: Dank u wel, voorzitter. Het initiatief Bomen vertellen is op zichzelf een prachtig idee, waar ook het recreatieschap duidelijk wel iets in ziet. Tegelijkertijd zien we nu dat de bal ook een beetje teruggekaatst wordt. De vraag ligt nu vooral bij de gemeente om dit verder op te pakken, uit te werken en passend te houden. En liefst ook nog wat houten handvaten aan mee te geven. Dat roept bij ons wel de vraag op hoe het college dit concreet voor zich ziet. En richting D66 kunnen zij ons misschien alvast meenemen in de financiële vertaling van dit initiatief. Want een goed verhaal over bomen is mooi, maar we willen natuurlijk wel weten wat het gaat kosten voordat het echt wortels gaat schieten. Dank u wel, voorzitter.
0: U bent zich nu al aan het voorbereiden op Sinterklaastijd, meneer Stol. Misschien dat u nu al gaat oefenen, inspiratie. Ik kijk de kring verder om. Mevrouw Neesem.
1: Ja, voorzitter. Nou, laat ik dan maar eens een boompje op gaan zetten. Met, dank trouwens, meneer Stol, voor de complimenten. Officieel is het zaterdag 13 juni dat ze ergens in Den Bosch er een klap op geven. Dat we dan

0: echt progressief pro gaan heten. Maar alvast dank. Even terug naar de mooie motie. In ieder geval weten we dan dat deze bomen niet opgestookt gaan worden door onze inwoners. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar we hebben wel inderdaad de vraag, wat gaat dit kosten? Er zit natuurlijk toch wel een financiële component aan. In hoeverre worden onze inwoners betrokken en ook Staatsbosbeheer en IVN. Ik weet, de IVN en de Aanhunze heeft vast een heel mooi lijstje van mooie bomen die ze zo op kunnen hoesten. Dat scheelt dan richting meneer Lubbers weer een heleboel werk voor de organisatie, denk ik. Dus twee vragen, voorzitter.
1: Dank u wel. Daarmee zijn alle vragen gesteld. Wethouder Flux.
2: Ja, dank u voorzitter. Nou, ik ga een poging doen om een kafvergunning te voorkomen. Ik kan de raad geruststellen, want de geestelijk vader van dit plan heeft inmiddels al heel veel werk verzet. Er is contact met het recreatieschap gezocht met de heer Vonk. De hele lijst met vragen, daar wordt door de heer Vonk samen met het recreatieschap al aan gewerkt. Nou, dat scheelt ons als gemeente heel veel werk, dus daar zijn we bij voorbaat al heel erkentelijk voor. Daarnaast de kosten, daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen, maar die lijken mee te vallen. En als dat concreter is, dan komen wij daarbij terug mee in de raad met meer informatie. Ik hoop dat tot zover de eerste vragen heeft kunnen beantwoorden.
1: Dank u wel. Ik ga niet de kring rondkijken. Precies. Dank u wel, mevrouw Woelig. Ja. Dan de brief over de zienswijze op de ontwerpomgevingsvisie Drenthe. Zie ik meneer Heijerman. Ja, we gaan bijna de kring rond. Meneer Heijerman.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben uw brief gelezen die u gestuurd heeft aan GS. Op zich kunnen we ons daar wel in vinden. Maar we vinden bepaalde elementen toch wel wat voorzichtig, een beetje mager verwoord. En dan heb ik het met name over de woningbouw. Daarin geeft u aan, in de slotzin, maar ik weet dat de provincie toch redelijk kritisch is in waar gebouwd wordt. Dat hebben we de afgelopen jaren ook wel ervaren. Maar in die laatste zin zegt u dan nog, in de overige kernen moet woningbouw mogelijk zijn op een schaal die past bij de betreffende gemeente. We kiezen daarom in die gevallen voor maatwerk. En eigenlijk is dit iets, dat was ook de mogelijkheid bij de omgevingsvisie, dat een ieder kan daar werd in de gelegenheid gesteld om daar een reactie op te geven. En was het niet handig geweest, ik snap best dat het misschien in de tijd wat krap was, maar dat we daar in deze raad ook eens over hadden gesproken. Om te zien van wat staat er allemaal in die omgevingsvisie. En dat is een document dat straks vastgesteld wordt. En op het moment dat het vastgesteld wordt, en daar komen toch dingen in naar voren die ons niet passen, ja, dan hebben we daar in de komende jaren echt last van. Dus eigenlijk, dat was een beetje onze oproep van, kunnen we hier nog, want uiteindelijk, dit is de zienswijze die wordt ingediend. Provinciale Staten heeft nog geen besluit genomen. Is er nog een optie dat wij kunnen zeggen van, als raad willen we ons daar ook eens over buigen, en we kunnen voorafgaan aan de besluitvorming in Provinciale Staten misschien nog eens een reactie geven. En dat doe ik met name toch wel op die woningbouw, want ik ben een beetje bevreesd dat de provincie ons daar niet erg in tegemoet komt. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Meneer Stol?
4: Nee, we kunnen alleen aangeven dat wij ons wel kunnen vinden in de zienswijze. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Kijk de kring rond. Ja, mevrouw De Groot.
5: Ja, inhoudelijk kunnen wij ons ook wel vinden in de zienswijze. Bij ons is alleen wat verwarring ontstaan, want er staan drie brieven onder dit onderwerp. En volgens mij gaat het over één brief. Ligt dit aan mij? Of zien jullie dit ook en kunnen jullie dan uitleg geven?
1: Ik hoor links van mij dat het bijlagen zijn. Staat er ook boven. Dus dat is even de vertaling die ik geef. Zullen we de kring verder? Ik vind iemand anders nog over deze brief. Ja, mevrouw Woedig.
6: Ik had hetzelfde als mevrouw De Groot. Ik had ook een gedelete bijlage en daarna kreeg ik weer een nieuwe bijlage. Maar in mijn geval had het te maken met het feit dat ik aantekeningen had gemaakt in de eerste bijlage. Dus vandaar dat hij niet bleef staan, heb ik begrepen van onze griffier. De zienswijze van het college op het TLGD. We zien het aantal agrarische ondernemers in onze gemeente al vele jaren afnemen. Boeren zitten vast in een systeem van veranderende, onduidelijke wetten en belangen die niet altijd gunstig uitpakken. Dat het huidige systeem moet veranderen om een economische, duurzame en een toekomstbestendige voedselvoorziening te krijgen, staat voor ons vast.

0: En dat de verantwoordelijkheid voor natuurherstel niet alleen bij de boeren ligt, is ook wat ons betreft een belangrijk uitgangspunt. Deze zinswijze geeft echter de indruk dat natuur en landbouw tegenstanders zijn. Dat ze elkaar concurrenten zijn ten opzichte van ruimte en water. En daarmee wordt voorbijgegaan aan het belang van natuur voor de landbouw. Landbouw profiteert sterk van gezonde ecosystemen voor wat betreft bestuiving, natuurlijke plaagdierbestrijding, bodemkwaliteit en waterhuishouding. Door het onderschatten van het belang en de noodzaak van een gezond ecosysteem is het risico groot dat het juist de natuurwaarden zijn die langs de weg van de geleidelijkheid zullen worden weggedrukt. Tot zover.
1: Dank u wel. Waren we daarmee rond? Dan ga ik even kijken wie hier dat is. Wethouder, verder. Aan u.
2: Ja, dank u voorzitter. Dat is inderdaad aan mij. Eerst even de vraag van de heer Heijeman over de woningbouw en hoe dat hier in verwoord staat. Nou, ik lees hem toch echt wel meer in de geest ook van een coalitieakkoord. Dus het is gewoon maatwerk ook per dorp. Dus het, en afgestemd aan de omvang van het dorp. En een groot dorp kan een grotere woningbouwopgave hebben en een kleiner dorp iets kleiner. Dus in die zin lees ik dat hier zeker nog wel in terug. De opmerking over ja, waarom is de raad of waarom is de raad eigenlijk niet meegenomen? Nou, dat had eigenlijk ook deels te maken met het korte tijdbestek wat er voor stond. En ook nog ongelukkig rondom de meivakanties. Dus ja, of een excuus is of geen excuus, maar dat is wat ik kan zeggen. Het wordt vaker op deze manier natuurlijk gedaan, ook rond het TLGD, nota ruimte en nationaal programma opslag radioactief afval. Daar is dit ook al toegepast. Maar we nemen hem ter harte en wellicht in het vervolg zullen we daar wat meer om denken. In die zin. Dus ja, nou de bijlagen, dat is inmiddels opgelost, denk ik. En de bijdrage van mevrouw Woerig, heb ik gehoord. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik kijk nog even wat u schudde over de bijlagen en de brief. Mevrouw de Groot.
3: Ja, volgens mij heeft mevrouw Woerig zojuist gereageerd op de zienswijze op de TLGD. Terwijl de brief die geagendeerd was, de zienswijze over de ontwerpomgevingsvisie is. En beide staan onder dit onderwerp. En verder staat er ook nog een motie, einde gerommel in de bodem. Dat is wat ik zie en dat is nogal verwarrend. Denk ik ook voor mensen die hier niet zitten en die proberen dit te volgen. Misschien moeten we even op te helderen.
1: Ja, wat ik begrijp is dat de eerste brief, hè, zienswijze ontwerpomgevingsvisie Drenthe, dat daar twee bijlagen zijn meegestuurd. Namelijk de zienswijze op de TLGD en de motie gerommel in de bodem, omdat daarna verwezen wordt. Dus daarom staat ook bij de eerste brief staat bijlage 2. En dat zijn die andere twee brieven. Die zijn gestuurd naar GS.
3: Dan heeft u het daarmee uitgelegd. Dank u wel.
1: Dank. Nou, ik ben ermee geholpen door mijn linkerbuurman. Maar goed, dan hebben we dat in elk geval helder. Dan gaan we naar de volgende brief. Dat is een brief over de sportschool in Rolde. Die is geagendeerd, toegevoegd aan het lijstje op verzoek van Pro. Dus daar zou ik op willen beginnen. Ik weet niet wie van Pro daarover het woord krijgt. De heer Meij.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Al enige tijd ontvangen wij berichten uit Rolde dat inwoners zich grote zorgen maken daar over de toekomst van de sportschool in het dorp. Nu die huurovereenkomst van de sportschool in toenemende mate onzeker is wat de toekomst daarvan is, loopt Rolde ook het risico om die sportschool dus te verliezen, die sportschoolvoorziening. Maar deze sportschool, en dat weet de heer Flux denk ik ook, dat is veel meer dan alleen een sportschool. Het is ook een hele belangrijke ontmoetingsplek voor veel Roldenaren. En daarnaast onderneemt de sportschoolhouder ook met een hele duidelijke maatschappelijke insteek, waar wij ook veel affiniteit mee hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld minder financieel krachtige inwoners van Rolde daar ook gratis sporten. Kortom, die sportschool die draagt bij aan meerdere belangrijke maatschappelijke aspecten, zoals gezondheid, gemeenschap, ontmoeting, maar ook solidariteit. En als gemeente zouden we dit moeten koesteren. En onze vraag aan de wethouder is eigenlijk vrij kort of hij op korte termijn in gesprek wil met deze lokale ondernemer die zoveel bijdraagt aan de gemeenschap daar. Om constructief mee te denken over een oplossing, kaders te scheppen voor mogelijke opties en de sportschoolhouder en de inwoners van Rolde een duidelijk perspectief te geven over de toekomst van die sportschool. Dank u wel.
1: Dank u wel. Anderen over deze brief? Ja, mevrouw Verzanten.
5: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de ingang.

0: Zonder brief wil ik graag een persoonlijke noot maken. Ik ken Dawood Rahimi als een vriendelijke en betrokken ondernemer die zich inzet voor sport en beweging in Rolde en de wijde omgeving. Zijn sportschool trekt mensen uit de gehele regio en heeft naar mijn mening een belangrijke maatschappelijke functie. De ingezonden brief benadrukt de maatschappelijke betekenis en spreekt de wens uit om de sportschool voor Rolde te behouden. Daarom heb ik twee vragen aan het college. Mijn eerste vraag is: heeft de heer Rahimi inmiddels een principeverzoek ingediend of ligt er een concreet plan voor de realisatie van een nieuwe sportschool? En is er vanuit de gemeentelijke organisatie begeleiding of een vaste aanspreekpunt beschikbaar gesteld om hem te ondersteunen bij het doorlopen van de benodigde procedures? Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw De Groot.
2: Ja, wij sluiten aan bij hetgeen al gezegd is over het maatschappelijk belang van deze voorziening voor Rolde. We willen hem iets breder trekken. De vraag is dan ook of er in Rolde wel voldoende ruimte is voor dit soort belangrijke voorzieningen. En of de portefeuillehouder mogelijkheden ziet om ruimte voor deze voorziening te faciliteren. Tot zover.
1: Dank u wel, minister Stol.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij staan er toch nog een beetje anders in als de rest van de partijen. Want wij als CDA zijn, we hebben maar gedacht dat onze jongste fractielid maar een bezoek moest brengen aan de sportschool. En daarbij hebben wij kennis genomen dat de uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen waar deze ondernemer mee te maken heeft. Wij waarderen de inzet voor sport en beweging in Rolde en erkennen de maatschappelijke waarde die hij hiermee vervult. Tegelijkertijd zijn wij als gemeente niet verantwoordelijk voor particuliere initiatieven, aankopen of ondernemingsinitiatieven. Ook andere sportscholen binnen onze gemeente worden niet op een dergelijke wijze door de gemeente begeleid of ondersteund. Mocht deze ondernemer plannen hebben, dan staat hem uiteraard vrij deze bij de gemeente in te dienen. Wij zijn vervolgens bereid als gemeente, lijkt mij, zoals we dat bij iedere initiatiefnemer doen, met een positieve en constructieve grondhouding te beoordelen of er haalbaarheid en uitvoerbaarheid. En tot slot constateren wij dat PRO deze brief geagendeerd heeft voor de behandeling op de Raad. En de CDA zijn ook benieuwd wat PRO met deze agendering beoogt, is zo net gezegd. Maar ziet PRO ook dan mogelijke oplossingen in dit geheel? Dat is een vraag richting PRO. Dank u wel.
4: Dank u wel. Het is niet heel gebruikelijk dat dat vragen over en weer zijn. Dus, maar goed, we hebben hem gehoord. En ik denk dat u straks misschien bij de borrel daar nog even over kunt hebben. Of wanneer die op een ander moment terugkomt op de agenda van deze raad. Ik zou graag voor de beantwoording naar wethouder Flux.
5: Ja, voorzitter, bedankt. Nou, laat ik beginnen te zeggen dat wij de zorgen uit de brief goed begrijpen. En de sportschool Dawood Rahimi is voor inwoners van Rolde meer dan alleen een plek om te sporten. De heer Rahimi weet jong en oud in beweging te krijgen en heeft zichtbaar oog voor de sociale en maatschappelijke kant van sport. En zoals hij zelf tegen heel veel van zijn sporters zegt, vind ik persoonlijk dat hij ook een topper is. En dat wordt breed gezien in het dorp, ook in de raad en ook binnen onze organisatie. Tegelijk wil ik benadrukken, het CDA begon daar al over, dat de heer Rahimi in eerste plaats een ondernemer is. En vanuit die lijn proberen wij hem ook te helpen. Vanuit Economische Zaken en onze contactpersoon MKB wordt hij al geholpen. En daarbij is ook het Ik ben Drents ondernemer aangehaakt om hem te ondersteunen bij verdere ontwikkeling van zijn plannen. De gemeente kijkt al enige tijd mee met de heer Rahimi naar een andere locatie. En ook is verkend of er mogelijkheden zijn om de grond die hij zelf heeft verworven, of daar kansen zijn. En daarbij kijkt economie, ruimtelijke ordening en grondzaken ieder vanuit zijn eigen rol mee. Maar het is belangrijk om helder te krijgen wat de volgorde is. Tot op heden ligt er, en als antwoord op mevrouw Van Zanten, geen officieel plan of concreet verzoek bij de gemeente vanuit de heer Rahimi zelf. En als ondernemer zal hij dus ook zelf met een uitgewerkt plan of voorstel moeten komen. Wij helpen hem daar natuurlijk wel bij en verstaan hem daarin bij. Dus dat gebeurt nu al. En wij blijven ook bereid om mee te denken en te ondersteunen waar het binnen onze rol en de regels kan. Maar we kunnen niet vooruitlopen op een plan dat niet formeel is ingediend. En ook kunnen wij ons niet mengen in de private afspraken tussen de huurder en de verhuurder. We zien de maatschappelijke waarde van deze sportschool. We waarderen de inzet van de ondernemer en we denken actief met hem mee vanuit meerdere invalshoeken. Maar de volgende stap ligt concreet bij de ondernemer zelf en hij zal dus zelf met een plan moeten komen. En nogmaals, daar wordt meegekeken om hem zo goed mogelijk daarin te ondersteunen. Want er werd ook gevraagd, is er ruimte in Rolde?

0: Die is er nagenoeg niet. Er is al op meerdere plekken gekeken van zou hier een sportschool mogelijk zijn? Of zien we hier kansen? Of het is niet naar meneer Rahimi's eigen tevredenheid. Maar er wordt verder onderzocht. En vanuit hier is de wens, en natuurlijk net als in heel Rolde, dat er een mooie oplossing hiervoor komt. Nogmaals, daar wordt naar gekeken en hij wordt daarin ondersteund. Dus tot zover.
1: Dank u wel. Dan wil ik met u naar het volgende agendapunt, namelijk een aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag van PRO. Mevrouw Ploeger, aan u het woord.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Motie geeft jongeren een stem in beleid. Nou, ik heb deze motie ingediend en ook de jongerenraad steunt deze motie en is aanwezig. En ter herinnering aan 2 weken geleden wil ik ook weer inroepen dat het betrekken van kinderen en jongeren dus wettelijk is geborgen. Zoals vandaag ook al ter sprake is gekomen in onze gemeente ook. Een groot deel heeft dus nog geen stemrecht van de kinderen en jongeren. De Raad van State heeft zich hier dus ook pas over uitgesproken over dit belang. En veel omliggende gemeenten, zoals we vandaag ook hebben besproken, hebben hier al onderzoek naar gedaan en dit uitgewerkt. Deze motie is dus een verlengstuk van de motie van 2 weken geleden over het formatieproces. Via deze motie hopen PRO aan Hunze en de Jongerenraad dat kinderen en jongeren meer periodiek betrokken worden bij beleidsvoornemens en beleidsvorming. De Jongerenraad en de mogelijke toekomstige kinderraad zijn adviesorganen die namelijk gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Het is dus ook de bedoeling dat wij hier gebruik van maken en zij van ons. Uit diverse evaluaties van andere gemeenten volgt dus een gemengd beeld. Het wordt soms als symbolisch gezien, ondanks dat ze dus met een ander doel zijn opgericht. Het doel van deze motie is dan ook om dit te voorkomen en hier ook op in te spelen. Wij willen dat de bestaande en mogelijke toekomstige kanalen, dus de jongerenraad en toekomstige, mogelijke toekomstige kinderraad, beter worden benut. En daarom willen wij vragen of het college zou kunnen onderzoeken via deze motie hoe je een periodieke consultatie zou kunnen opzetten om hier in ieder geval gebruik van te maken. Om hierbij in ieder geval gebruik van te maken van de jongerenraad en de mogelijke toekomstige kinderraad. En daarnaast is het ook belangrijk dat er informatie wordt opgehaald van een selecte groep die representatief is voor kinderen en jongeren in Aanhunze, wat vandaag ook al eerder te sprake is gekomen. Deze motie is dus al met al niet totaal iets nieuws. We willen ervoor zorgen dat deze bestaande adviesorganen, degene die mogelijk komt, daadwerkelijk nut hebben en dat jongeren en kinderen serieus genomen worden en zich ook zo voelen. En dan vervolgens roept het college op om met kinderen en jongeren te spreken over de impact van beleidsvoornemens op jonge, huidige en toekomstige generaties. Te onderzoeken op welke wijze kinderen en jongeren kunnen worden benaderd voor periodieke consultatie, met als doel de uitkomsten daarvan mee te nemen in gemeentelijke beleidsvorming. En tenslotte van bovenstaande in ieder geval gebruik te maken van de jongerenraad en mogelijke toekomstige kinderraad. En dan heb ik ook al een vraag richting het college. Of zij mogelijk al iets kunnen zeggen over wat dit van de organisatie zou vragen en wat de haalbaarheid hiervan is. Dank.
1: Dank u wel. Ik neem aan dat alle fracties daarop willen reageren. Dan ga ik nu eens aan de overkant beginnen. Meneer Stol.
3: Ja, het CDA kan deze motie van PRO ondersteunen. Samen met gemeentebelangen en VVD hebben wij een coalitieakkoord afgesproken dat er meer aandacht moet komen voor de positie en betrokkenheid van jongeren binnen onze gemeente. En deze motie sluit daar goed bij aan en die roept het college op om hier actief werk van te maken. Dus wij kunnen daar wel in meestemmen. We willen wel als kanttekening nog plaatsen dat echte jongeren betrekken ontstaat niet op een manier dat wij als volwassenen bedenken hoe jongeren betrokken moeten worden. De betrokkenheid moet juist vanuit de jongeren zelf komen en vorm krijgen op een manier die aansluit bij hun leefwereld, hun interesses en de manier van communiceren. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Mevrouw de Groot.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Participatie zou wat D66 betreft best wat meer aandacht mogen krijgen in deze gemeente. Ook participatie door jongeren. En wij staan daarom achter de lijn van deze motie. Toch missen we wel een aantal zaken. En eigenlijk heeft mevrouw Ploeger daar grotendeels naar gevraagd met de laatste vraag aan het college. Hè, als het gaat om de uitvoerbaarheid ervan en wat het vraagt van deze organisatie. Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord op die vraag. Verder vragen wij ons ook af op welke termijn het college met een terugkoppeling zou kunnen komen op het gevraagde onderzoek. En tot slot zijn we nog benieuwd hoe jongeren gedefinieerd moeten worden. En dan bedoel ik natuurlijk over welke leeftijd hebben we het dan. Voor nu tot zover.

0: Dank u wel, mevrouw Santen.
1: Dank u wel, voorzitter. De VVD waardeert het enthousiasme van de jongeren die willen meedenken over de toekomst van onze gemeente. Hun stem verdient een plek aan tafel, maar die tafel is groter dan alleen jongeren en zoals wij al vaker hebben aangegeven. Besturen is een afweging van alle stemmen die samen onze gemeenschap vormen. Daarom staan wij meer dan open voor betrokkenheid van jongeren, maar wel als onderdeel van een bredere participatie waarin de belangen van alle inwoners worden meegewogen. Tot zover.
0: Dank u wel. Fractie van gemeenteplan voor Boelen.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, gemeentebelangen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren worden gehoord. Daar zijn wij allemaal over eens. Toch hebben wij moeite met deze motie. Wat ons betreft is het namelijk niet duidelijk wat deze motie nu precies gaat veranderen. Er wordt gevraagd om kinderen en jongeren meer te betrekken bij beleidsvorming. Maar wanneer moet dat dan gebeuren? Bij ieder beleidsvoorstel? Alleen bij onderdelen waar die jongeren raken? En wie bepaalt dat? De motie roept bij ons vooral veel vragen op over de praktische uitvoering. Want als wij de jongeren structureel gaan consulteren, vraagt dat ook tijd voor de organisatie en de inzet van de gemeentelijke organisatie. Eigenlijk wat u zelf ook al aangeeft. En we vragen ons ook af of voldoende is nagedacht over wat dit in de praktijk betekent. Daarnaast lezen wij in de motie dat de jongerenraad momenteel slecht beperkt invloed zou hebben. Als dat zo is, dan zouden wij liever eerst kijken hoe de bestaande jongerenraad beter kunnen benutten en versterken. Wij zien niet direct waarom de oplossing dan moet worden gezocht naar een nieuwe vorm van consultatie. Voorzitter, wij vinden dat de participatie vooral zinvol moet zijn. Natuurlijk zijn er onderwerpen waarbij het waardevol is om jongeren actief te betrekken. Maar wij vinden niet dat dit automatisch of structureel bij allerlei beleidsvoornemens moet worden georganiseerd. Kortom, we begrijpen de gedachte achter deze motie, maar we vinden haar te breed, geformuleerd en te weinig concreet. Daarom kunnen wij hem niet steunen. Voor zover.
0: Dank u wel. Dan geef ik eerst aan u het woord om te reageren, mocht u dat wensen. Mevrouw Ploeger.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij om de reactie van CDA te horen en ook dat zij daadwerkelijk mee willen denken over hoe kunnen wij nou jongeren en kinderen meer betrekken in deze gemeente. Dus dank daarvoor allereerst. En dat de betrokkenheid van jongeren zelf vanuit zelf moet komen, daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk dat dat ook gebeurt, omdat ik dit ook in gesprek met de jongerenraad zelf heb gedaan. Dan met betrekking tot D66, ja, de uitvoerbaarheid, inderdaad, die vraag heb ik ook gesteld. En dan nog over de leeftijd van jongeren. Nou, de jongerenraad is tot en met 23, dus je zou kunnen zeggen we houden die leeftijd aan. Dat lijkt me in principe het meest logisch op dit moment, maar het kan ook anders beslist worden door de raad uiteraard hierover. Dan nog over over de terugkoppeling. Dat het op dit moment niet in de motie staat. Nou, dit zou eventueel toegevoegd kunnen worden. Dat er op een gegeven moment een terugkoppeling komt over de periodieke consultatie over dat onderzoek. Dus dat zou ik kunnen toevoegen. Dan met betrekking tot gemeentebelangen. Wanneer worden kinderen en jongeren dan betrokken? Nou, dat wil ik dus laten onderzoeken via deze periodieke consultatie. Dus dat zal niet altijd gebeuren bij elk beleidsvoornemen of vorming. Maar periodiek en hoe dat dan verder kan dus uitgewerkt worden via dit onderzoek. Wat dan haalbaar is en niet. En die vraag ligt nu ook voor bij het college. Wat dan haalbaar is, wat de kosten zijn, et cetera. Via de bestaande kanalen. Ja, dat is eigenlijk ook het idee van deze motie. Het is natuurlijk wel belangrijk met betrekking tot de representativiteit, waar we eerder over hebben gesproken. Van een mogelijke kinderraad die er komt. Maar dat weten we natuurlijk op dit moment nog niet. Dus vandaar ook het laatste punt om in ieder geval dat via de jongerenraad en de mogelijke kinderraad te doen. En anders zou ik ook nog wel benieuwd zijn, wat voor veranderingen zou u dan willen zien in deze motie dat u hem mogelijk wel zou kunnen steunen? Omdat u noemt dat hij bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg is. Tot zover.
0: Dank u wel. Ik kijk even of daar nog wie dan op wil reageren. Op dit moment niet. Dan geef ik het woord aan het college voor reactie. Wethouder verder.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben uiteraard ook even een notie genomen van de... Van

0: promotie van Parool. In zijn algemeenheid moet ik zeggen, kan ik zeggen dat er al heel veel zaken al geborgd zijn in onze beleidsstukken. Hè. Het kwam al eerder vanavond aan de orde, ook bij de kinderraad, waar de burgemeester ook al naar verwezen, aan de hervormingsagenda jeugd. Daar staat het ook al in genoemd. En zo is dat wel meerdere stukken is dat al geborgd. En het is ook gewoon maatwerk. Hè. Niet elk beleidsstuk die voor ligt is ook direct voor de jongeren. Dus in die zin zijn wij van mening dat daar al heel veel zaken automatisch wel terugkomen. Op uw vraag van wat voor impact het heeft op de organisatie en of het uitvoerbaar is, dat kan ik bevestigen. Dat is inderdaad wel het geval. Nou, daarmee de kosten, maar dat gaat het wel kosten wat u dan vraagt. Dat heb ik op dit moment, hebben we dat op dit moment niet helder. Maar dat zal geld kosten. Om iemand daar te onderzoeken en ook daar mee aan de slag te gaan. Dus in die zin, en het termijn, welk termijn we daarop terug kunnen komen. Nou, dat heb ik nu niet helemaal helder, maar nou ja, dat zal niet altijd een lange termijn hoeven zijn. Maar, dus dat is even een oordeel van het college over deze motie. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik geef graag een bespreking in tweede termijn. U wil hier nog op reageren? Ja, mevrouw Ploeger.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd of u mogelijk nog iets zou kunnen zeggen richting het college over hoe dan kinderen en jongeren op dit moment betrokken worden. Omdat dat dus ook in het beleid staat en u ook aangeeft dat het op dit moment gebeurt. Of u daar iets over kunt zeggen. Dank u wel.
1: Oké, dank u wel. Anderen nog? Ja, mevrouw Boelen.
3: Ja, ik wou eigenlijk even reageren nog op mevrouw Ploeger. U vroeg natuurlijk, wat zou ik willen veranderen? Maar eigenlijk wat de wethouder nu eigenlijk ook al aangeeft, is dat dit dus ook allemaal al gedaan wordt. En ik kreeg een beetje de indruk bij uw motie dat u het nog specifieker wou. En nu krijg ik het idee dat u juist een beetje weer terugdeinst daarin, zeg maar. Dat u eigenlijk zegt, nou nee, er moet gewoon gehoord worden en we moeten dat onderzoeken. Maar dat wordt dus gedaan. Ook hebben wij een jongerenraad. En ik blijf er wel bij. Ik denk dat wij die juist moeten gaan versterken. En dat we daar eigenlijk onze pijlen op moeten gaan trekken. Tot zover.
1: Dank u wel. Anderen nog uit uw raad op dit moment? Niet, dan de wethouder verder.
0: Ja, dank u wel. Nee, op de vraag van hoe. Kijk, als nu ook beleidstukken erin zagen liggen en niet eens al erin zagen, maar ook in wording zijn, dan pellen we ook altijd af van welke instanties zijn hierbij betrokken en moeten daarin betrokken worden en moeten benaderd worden daarin. Die analyse maken we altijd en ook nog steeds in de toekomst. Dus als de jongeren op dat moment daar onderdeel van zijn, zullen we ze, nou, middels jongerenraad of andere wegen echt wel betrekken. Maar ook, dat geldt ook hetzelfde voor alle andere doelgroepen. Hè? Dus jongeren is daar een onderdeel van. Maar ja, er zijn legio-platforms.
4: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrij

0: Wel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste, zoek in mijn bakje.
2: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Rijkt u wat mee? Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven? Om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken? En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Het geluid van de radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

zout. Dr. Zee, mas er ijs van kan. Too be psych, has een burn-out. Ik wil eruit, ik wil hier fort. Alles op een leeg pitje en even meer.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het